0: 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op het 5.4.

0: 105.4 FM.
1: Ja, ja. Zo, mensen. Het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja. Lief.

ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. En weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

0: Neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos. Op

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: TV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.
1: Scabada,

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten

Die dot van de mot, ik noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van motte, in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje

die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dot van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: ah joh, breng toch de jas naar de stomerij, want dat fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv...

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goeienacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws weer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: de politie vlaagt Blauw Vlaanderen. Wie er op hem heeft geschoten. Maar die stamelt slechts nog Ida.
1: Boy.

0: 104 FM.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
1: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
3: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
1: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
3: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
2: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
4: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
2: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
3: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, en die worden niet tijdig gemeld.
2: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
4: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
2: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je
0: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement, gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Regio Info.
1: Uw informatie elk uur op de radio, het kan.
2: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
3: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
2: Op zaterdag 8 augustus wordt vanuit de VTRB Blokzijl de jaarlijkse authentieke paardenringrijderij georganiseerd. Het stadje wordt deze avond weer gevuld met de mooiste combinaties. Ruiters in traditionele kledij met hun indrukwekkende paarden en prachtig versierde rijtuigen zullen strijden om de eerste prijs. S'avonds lopen ze vanaf ongeveer 7 uur 's avonds ter aankondiging een rondje door Oud Blokzijl, waarna om 7:30 ongeveer de ringrijderij langs de prachtige haven plaatsvindt. Wil je meedoen? Inschrijven kan. Ze zijn nu namelijk geopend voor inschrijvingen. En aanmelden doe je door een e-mail te sturen aan info@defrieseaanspanning.nl. info@defrieseaanspanning.nl. Let op, er wordt dit jaar een maximum aangehouden van 15 deelnemers. En wil je meer weten? Volg dan facebook.com/vtrbblokzijl.

Zaterdag 11 juli brengt het ontzetfestival de vestingstad Steenwijk weer tot leven. 500 jaar terug in de tijd met veldslagen, roofvogelshows, lezingen en vertier. De start van de zomeractiviteit in Steenwijk wordt op zaterdag 11 juli gevierd met het ontzetfestival. Het historische vestingfeest is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde traditie en wordt ook dit jaar weer groots gevierd. Van 10:30 's morgens door tot 16:30 's middags gaat het vestingstadfestival terug naar het jaar 1581, het jaar van het Steenwijks ontzet. De gehele binnenstad vormt het decor voor een levendig historisch spektakel voor jong en oud. Naast demonstraties van de schutterijen is er nog veel meer te zien, onder andere een spectaculaire roofvogelshow. De schutterijen trouwens brengen de geschiedenis weer tot leven, want de schutterij van Sint Clemens heeft opnieuw diverse schutterijen, compagnies en historische verenigingen uitgenodigd om deel te nemen aan het festival. Verder is er ook een historische quiz, er zijn stadswandelingen, lezingen en er kan toren geklommen worden. De datum is dus 11 juli, het Ontzetfestival in Steenwijk. Wil je meer weten? Kijk even op www.steenwijkvestingstad.nl.

populaire concertreeks Dijkha Live in het Park gaat van start op zaterdag 11 juli... met een concert van Bogie en de Longhorn, een vrolijk muziekgezelschap uit de Kop van Overijssel. The Hazard Country of Nederland, zo wordt het ook wel gezegd. Oorspronkelijk was het een driemansgroepje in drie cowboys met gitaren op zoek naar de zin van het leven. En in de loop der tijd is het uitgebreid tot een zevenkoppige formatie met een waarschala aan de fijnste, begaafste en gezelligste type muzici die de omgeving rijk is. Zelf hadden ze niet veel meegemaakt, maar met overgave bezongen ze de ellende van anderen die wel alles was overkomen. Bogie en de Longhorn speelt Amerikaanse muziek variërend van Tex-Mex tot Southern Rock. Ook ballades en tearjerkers worden niet geschuwd. Ze worden geïnspireerd door de grote troubadours Steve Earle, Neil Young, Willie Nelson en Johnny Cash. De weg van Americana is dus lang en veelzijdig, maar wel spannend en bewandelbaar. En dat kun je zelf meemaken in Park Ramswoerte. Het is geopend op 11 juli vanaf 8 uur 's avonds. Het concert begint om 9 uur 's avonds. De kaarten zijn trouwens verkrijgbaar via www.

Een nieuwe ondernemerscursus Weerribbenwiede gaat van start. In oktober 2026 gaat in Nationaal Park Weerribbenwiede de cursus Gastvrij in het Landschap van start. Voor recreatieondernemers in dit gebied die het certificaat Gastvrij in het Landschap willen behalen. Deelnemende ondernemers worden ook onderdeel van het bijbehorende ondernemersnetwerk. En de cursus bestaat uit 4 dagdelen en een excursiedag. Onderscheidend ondernemen als ambassadeur in het gebied. Daar gaat het namelijk om. Natuur en landschap zijn steeds belangrijker bij het kiezen van een vakantiebestemming. Recreatie- en horecaondernemers plukken daar de vruchten van. In de cursus worden unieke waarden van het gebied op een interactieve wijze verteld. Zoals de ontstaansgeschiedenis, landschapskenmerken, natuurwaarden, erfgoed, recreatieve mogelijkheden en de mooie plekjes. Nieuwe toeristische trends en ontwikkelingen, lokaal en landelijk, worden gedeeld en de deelnemers krijgen tips hoe ze hierbij aan kunnen sluiten. Het programma Gastvrij in het Landschap bestaat uit niet alleen een cursus, maar ook natuurlijk nog een keer een excursie. Dat gaat gebeuren in Nationaal Park Weerribbenwiede. Met netwerkbijeenkomsten waarin ondernemers elkaar ontmoeten, worden relaties versterkt, kennis en inspiratie gedeeld en verder wordt samengewerkt. En gasten kunnen elkaar ook doorverwijzen. Door het volgen van het programma Gastvrij in het Landschap leren ondernemers niet alleen recreatieondernemers uit de omgeving beter kennen, maar ze sluiten zich ook aan bij een netwerk van ruim 3500 duurzame recreatieondernemers in Nederland. De cursus start in september en is geschikt voor alle recreatieondernemers in en rondom Nationaal Park Weerribbenwiede. Het is mogelijk om met 1 of 2 personen per bedrijf mee te doen en er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Wil je meer weten? Aanmelden en informatie kan via de site van IVN Natuureducatie.

Het is even iets om rekening mee te houden wanneer u op de A32 belandt de komende tijd. Er zijn namelijk nachtwerkzaamheden in juli. Omleidingen en beperkte hinder, dat kan van toepassing zijn. Rijkswaterstaat voert in de maand juli onderhoud uit aan de A32. De werkzaamheden vinden plaats in meerdere nachten en op verschillende trajecten tussen Steenwijk, Havelte en Meppel. Tijdens deze nachten zijn de rijbanen afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd, die kan oplopen tot maximaal 15 minuten. De werkzaamheden zijn onderdeel van de reguliere onderhoud om de weg veilig te houden en in goede staat. Daarbij worden bestaande afstandlagen verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. Na het aanbrengen van het nieuwe wegdek worden ook wegmarkeringen opnieuw aangebracht en de werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de avond en nacht om hinder overdag te beperken. Wilt u meer weten? Kijk dan eventjes op vanaarnaarbeter.nl, want daar staat ook over de A32 dus van alles op. Verkeer trouwens tussen Zwolle en Heerenveen kan ook omgeleid worden via de A7 en de A6. Gele borden langs en boven de weg geven de lokale omleidingsroutes aan.

De Stichting Bruis, voorheen bekend als de activiteitencommissie De Middenweg, organiseert leuke en verbindende activiteiten voor jong en oud. Denk hierbij aan lasergamen, bingoavonden, spelletjesavonden, elke tweede vrijdag van de maand bijvoorbeeld, disco's, Sinterklaasvieringen en nog veel meer. Om deze activiteiten mogelijk te maken zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die af en toe willen helpen bij de organisatie of uitvoering van deze activiteiten. Wil je meer informatie over een activiteit of je aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan even een e-mail naar Stichting Bruis, dat wil zeggen st.bruis@gmail.com. Volg ons ook op de sociale mediakanalen en daar wordt namelijk het eerste gedeelte, het laatste nieuws en de aankomende activiteiten en andere leuke updates van de Stichting Bruis. Hey Jim.

De jaarlijkse vrijwilligersactiviteitenmarkt is de gelegenheid voor vrijwilligersorganisaties uit Steenwijkerland en omgeving om te laten zien wat ze doen om nieuwe vrijwilligers te werven. De markt, die op zaterdagmiddag 5 september wordt gehouden, is voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, een maatje voor iemand willen worden en voor scholieren die maatschappelijk stage zoeken een leuke gelegenheid. Net als vorig jaar staan de kramen in het sfeervolle plein onder de bomen van de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 22 in Steenwijk. De organisatie ligt in handen van de Stichting Present Steenwijkerland en de vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersinformatiepunt, oftewel VIP Steenwijkerland. In combi met Kopje Cultuur vraagt men de deelnemende vrijwilligersorganisaties een actieve invulling van de kraam te geven. Het promoten van vrijwilligerswerk wordt een stuk aantrekkelijker als bezoekers bijvoorbeeld een rondje kunnen fietsen op een duofiets, mee kunnen rijden op een quad van de brandweer of een kijkje kunnen nemen in bijvoorbeeld de dierenambulance. De plek waar alles samenkomt is VIP, vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. Het VIP is onderdeel van de welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop en is actief in heel Steenwijkerland. Op de website VIP Steenwijkerland is een scala van vrijwilligersvacatures en informatie en trainingen te vinden. Organisaties, stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken nodigen we van harte uit, zo zegt de organisatie, om mee te doen met deze vrijwilligersmarkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie over de opgave, nou wel graag voor 10 augustus, kan via de website vipsteenwijkerland.nl worden aangevraagd. Er kan ook gemaild worden met vip@sociaalwerkdekop.nl.

maatschappelijke stages bij VIP Steenwijkerland. Het vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland heeft nu ook een aparte plek voor vacatures voor maatschappelijke stages. Op de website van vipsteenwijkerland.nl staat een vacaturebank met algemene vrijwilligersvacatures voor diverse non-profit organisaties uit heel Steenwijkerland. Daarnaast zijn er ook vacatures voor individuele hulpvragen bij maatjes gezocht, om bijvoorbeeld samen een kopje koffie te drinken of een stukje te wandelen. Momenteel wordt er gebouwd aan een overzicht van vacatures van maatschappelijke stages. Ben je dus als vrijwilligersorganisatie op zoek naar extra handen bij een event, bijvoorbeeld bij een buitenspeeldag, een hut of spijkerdorp, een kerstrondje of zoiets, dan kun je natuurlijk deze site eventjes bekijken. Er zijn altijd extra handen te gebruiken en handen van maatschappelijke stagiaires die zijn te vinden bij onder andere de RSG, Luisterbest, Stationsstraat en Ekeringen uit Steenwijk, maar ook in het Lindencollege en Terra uit Wolvenga en Stad NS, Terra, Grijdanus en CSC Dinkstede in Meppel. Maatschappelijke stagiaires zijn tussen de 14 en 17 jaar oud en zijn voor 20 uur per schooljaar beschikbaar. Let wel, buiten de schooltijden om, ze mogen deze 20 uur zelf op verschillende plekken invullen. Uren die verantwoord worden in het stagecontract trouwens in hun opleiding.

kunstproeverij Fledder, waar kunst een gezicht krijgt. Op zondag 26 juli vindt vanaf 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags de kunstproeverij Fledder plaats op het Lesturgionplein. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennismaken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het kunstenaarsplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Ook theatermakers zorgen voor verrassende ontmoetingen met het publiek. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig. Bezoekers kunnen kunst bekijken, de makers ontmoeten en, als een kunstwerk hen aanspreekt, dit ook kopen. De toegang is helemaal gratis. De kunstproeverij wordt georganiseerd door Annette Kiewiet, Rianne van Wingerden, Helma Slingerholt en Roelien. Meer informatie is te vinden op www.kunstproeverijvledder.nl.

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Rieke Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waar kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

deze zomer in Villa Ramsvoerte, het nieuwe culturele festival Hendrix Caravaan. Voel de magie van het monument. Van 3 tot 6 september strijkt Hendrix Caravaan neer bij Villa Ramsvoerte in Steenwijk. Een uniek cultureel en theatraal festival voor jong en oud. Voel de magie van het monument en laat je verrassen door theater, live muziek en heerlijke hapjes en drankjes. Aan de rand van het stadspark, omringd door de hoge bomen en waterpartijen, schittert...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

U luistert naar RTVS Los en op dit moment ook via de zender van Radio Centraal in Noordwolde. Het programma Ria 12 uur show is vandaag komen te vervallen, want Ria heeft wat last van de rug. Volgende week is het wel weer. Tot 1 uur nog, RTVS Los op Radio Centraal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Aquarius. Libra. Leo. Cancer.
1: Ralph.
0: Charles.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Oh, compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Het kiet dat niet alleen, maar je krijgt ook koppijn.
5: De Tipparade 1972.

0: Langens en Messina. De nummer 30 in een rij van inderdaad 30 platen uit de tipparade van destijds. We spreken week 27, 1972. Met heel veel platen erin die de top 40 nooit van binnen zouden zien. Het aantal is wel opvallend hoog. En ook Loggins & Messina was er eentje van op nummer 30 dus met Nobody But You. Welkom bij de show. 2 uur lang de platen van destijds. Met nu op nummer 29 alweer zo'n plaat die uiteindelijk flink zou floppen. Andromeda, hier is After the Storm.
1: Super John, the amazing.

28 in de tipparade van toen. Week 27 praten we over 1972. Peter Lelassé op zijn Frans in O Rosanna. En op nummer 27 wederom zo'n hele bijzondere plaat die alleen de tipparade heeft gehaald.

nummer 26. Uit Amerika komt de man met de snoepjes. En zijn naam, hier is Sammy Davis.

0: maandelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijf en LP van de week en nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem iedere week, dat gedrukte exemplaar van de Top 40.
1: Op nummer 25, Nederlands product. Hier is Andiane en Lovers Bye Bye.
2: Dit is de tipparade.

0: voor jou ligt er een klaar. Bij jouw platenhandelaar. Zo'n gedrukt exemplaar van de Nederlandse top 40 en tipparade.
1: Alle singles uit de tipparade van 1972.

0: is van Indiaanse afkomst. Deze Jim Pepper. Hij stijgt in de tipparade van 26 naar 22. 3 weken genoteerd met dit Wiki Taito. Oude Indiaanse spreuken zitten er allemaal in verwerkt. Hele fraaie plaat. Bijzonder. Bijna de volle lengte ook nog gedraaid. Maar nu even heel wat anders. The Godfather.
1: Nou, nee! Nummer 1.

0: De muziek uit je jeugd is terug. Bij Bert van der Laan. Bert van der Laan.
1: Met zonder uitzondering alle platen uit de tipparade van toen. De volgende nieuwe dienst er alweer aan. En die vinden we op nummer 20. Manassas en Steven Stills en So Begins the Task.
2: Nieuw.

Ze ontdekte wat in 1972 dat je EP's met meer nummers uit kon brengen van oude hits. En dat gebeurde ook met deze. De volgende in de tipparade is een oudje uit 69 van Spooky Tooth.

0: Nederlandse tipparade.
1: Om meer nummers op één singeltje te zetten was natuurlijk niet helemaal nieuw, maar om ze te verkopen als zogenaamde maxi-single, die dan ook een hitparadenotering moest halen, dat was wel nieuw. Een Spooky Tooth was een van de platen die destijds werd uitgebracht onder dat motto. Creedence Clearwater Revival kan ik me nog herinneren. Joe Cocker, Purple Heron, dat waren een paar voorbeelden. En straks in de tipparade nog eentje.

Langzaam zakt de zang weg in de begeleiding. En de begeleiding zakt ook langzaam weg. Vrij gedaan. De Hollies, nummer 17 in de tipperaden van destijds. Week 27, 1972. The Man Without a Heart stond voor de tweede week en kwam van nummer 29. De laatste voor dit uurtje is een nieuwe op nummer 16. Mac and Katie Kissoon.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Listen very carefully. I shall say this only once.
5: Another hour of music. Bow, bow, bow, bow.
6: De tipparade.
7: Welkom in uurtje 2 met alle tips uit week 27, 1972 met nu nummer 15. If you want

Vijf plaatsen winst in de tweede week notering. Van 20 naar 15 gingen de buffoons uit het Twentse land met The Secrets of You and I. Fraaie afwisselende muziek in de tipperaden van toen, want luister eens naar deze. Hier is Jan Boezeroen en...

al een van die nummers die opnieuw uit was in 1972. Natuurlijk de Beatles, Hey You. Te vinden op nummer 13 destijds. Week 27, 1972. En nu een dame die zich afvraagt, waar zijn de zomers? Heb jij een idee? Heb ik een idee? Ze wisten toen ook al niet. Voor de vierde week van 23 naar 12, Ria Valk. Ik...

0: 72.
1: De tipparade van toen. Even tijd voor een kort overzichtje vanaf nummer 20. So Begins the Task, Manessas en Steven Stills nieuw. 19, That Was Only Yesterday, Spooky Tooth. En we hadden Mari Trini op 18 met Amores. The Man Without a Heart, The Hollies op 17. En Singalong van Mac en Katie Kassoon nieuw op nummer 16. 15, The Secret of You and I, The Buffoons. Oei oei van Jan Boezeroen van 19 naar 14. En The Beatles, Hey Jude, vierde week van 15 naar 13. 12, Waar zijn de zomers? Ria Valk. En dan nu op het randje van de top 10, maar net niet helemaal, The Who. Hier zijn ze met Joined Together.

Van de Nederlandse top 40 verschijnt wekelijks een gedrukt exemplaar met daarin behalve de top 40 ook de tipparade, de Nederlandstalige top 10, de soul top 10, de LP top 50 en de klassieke LP top 10. Bij een favoriete platenhandelaar, daar ligt er een klaar, zo'n gedrukt exemplaar van de Nederlandse top 40.

0: Nederlandse top 40 en tipparade. Je hoort ze een dag eerder en ze zijn een week beter.
1: De ware klassieker, opnieuw uitgebracht in 1972, zoals zoveel platen. Child in Time van Deep Purple. Als je het singeltje trouwens omdraaide destijds, dan had je deel 2 op de B-kant staan. En wij draaiden natuurlijk de A-kant van Child in Time. Daarvoor op nummer 10 al Helga, Nederlands product met Niemand heeft je ooit gezien. En na nummer 9 dus, Deep Purple, volgt automatisch. Nummer 8, de plaat die is blijven staan. En dat deed hij in de vierde week. Hier is Peter Koelewijn samen met zijn Rockets en het verhaal over de wol.

0: serieuze stijger op nummer 7 in de tipparade van destijds. We praten dan over week 27, 1972, met Blue Haze van 30 naar 7 met Smoke Gets in Your Eyes.
1: Dit is de tipparade.
0: En in die tipparade na 7 volgt automatisch nummer 6. Country-legende van beroep, The Man in Black. Zo stond hij ook wel bekend. Johnny Cash vinden we op nummer 6. Gekomen in de derde week van nummer 9. Het gaat over Kate. Well, I saw you with another. It made

0: hate you just plain bad, you know that.
1: Alle singles uit de tipparade van 1972. Niemand anders draait ze. Bert van der Laan.
2: En zo langzamerhand tellen we steeds verder naar boven, naderend dus de ontknoping van daarstraks, de alarmschijf. Voorlopig is het nog niet zover, want meteen aan nummer 6, Johnny Cash met het treurige verhaal over Kate. En ja, uiteindelijk belandt hij dan toch weer in de baaiers. Dan zijn we toe aan nummer 5. Ook al zo'n treurig verhaal, maar dan op zijn Nederlands. Alles wat er maar mis kan gaan, gaat er ook mis. In de platen, tenminste uit het begin van de jaren 70 van Jaak Herp. Natuurlijk is legendarisch zijn bijdrage over Manuela, maar deze mag er ook zijn. Alles gaat flink verkeerd in Werkeloos. Luister en huiver.

En inderdaad, het sluitstuk van de tipperaden van vandaag. Daarnet nummer 2, America, I Need You. En op nummer 1, Franstalig door een Nederlandse zangeres. Hier is Lenny Koer en Les Enfants. Doei!

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1678ste uitzending alweer van Backwards. En ja, de maand juni is voorbij en dat betekent dat we overstappen naar juli. Alleen het jaartal, dat weten we nog net niet. Maar goed, dat gaat nu veranderen inderdaad. Het is 1980. In ieder geval 4 weken lang dus muziek en gebeurtenissen uit juli 1980. Te beginnen inderdaad met deze afleveringen. Allereerst Bert van der Laan natuurlijk eventjes bedanken voor zijn tipraden, voor zijn zwart vinyl. Eigenlijk is het zwart goud, zo kun je het wel rustig noemen. En wij gaan, zoals gezegd, door naar 1980. Laat ons onderdompelen in de gebeurtenissen, in de LP-tracks. Hele mooie LP's trouwens. De live-opname hebben we, ook een hele bijzondere live-opname. En we hebben natuurlijk ook de televisie, of dit keer weer de film. En waarom de film? Nou, dat vertel ik zo rond de klok van 7:30. Maar laten we eerst maar eens een blik gaan werpen in de hitlijsten. En wat komen we daar tegen? Een plaat uit, nou wat zal het zijn, 1965 zo'n beetje. Ik heb het over Cara Mia van Jay and the Americans, want die stond inderdaad op nummer 1 en dat al in de 9e week. Sterker nog, het bleef zelfs op 1 staan, want we hebben hier de hitparade van 5 juli 1980 voor ogen. Hoe het allemaal precies zat, dat hebben we te danken aan Frits Spits. Daarover straks meer.

Ja, prachtig mooi natuurlijk. Jay and the Americans en Cara Mia. Het was trouwens niet hun enigste hit. Ze hadden nog een aantal, zoals Come a Little Bit Closer, She Cried en This Magic Moment. Maar goed, dit was wel een van de grotere. En ja, hoe kwam dat nou eigenlijk? Het is, zoals gezegd, dankzij Frits Spits dat het weer een hit werd. Want hij draaide het regelmatig in zijn avondspits. En de avondspits die was zeer, zeer goed beluisterd in 1980. Volgens mij tussen 6 en 7 uur. En er gebeurde eigenlijk altijd wat. Ja, Jay and the Americans. De naam is van de vorige zanger Jay Traynor, die de groep in 1962 verliet en werd vervangen door David Blood. Het nummer komt uit 1954 en is van de Britse zanger David Whitfield. En zo zegt David Blood, die heeft gewoon de naam Jay overgenomen. Vond hij wel een leuke naam. Afijn, het kan verkeren. Zoals gezegd, we hebben de hitparade voor mij, de top 40 voor 5 juli. En daarop staan natuurlijk nog meer hits. Sterker nog, op nummer 2, Lost in Love van Damon Roosters. Ook die plaat bleef staan. En op nummer 3, dat was Late at Night van Maywood. Die plaat die ging van 7 naar nummer 3. En ach, waarom zullen we dan gewoon niet in deze vakantietijd gewoon lekker de top 3 gaan draaien? Hier is Damon Roosters. En later krijg je natuurlijk van mij nog Maywood.

Zo, heb je de hele top 3 natuurlijk van juli 1980 gehoord. Caramia van Jane American stond dus op nummer 1. Last in Love van Demus Roussa stond op 2. En ja, hij heeft tot en met 2019 zijn eigen museum gehad in Nijkerk. Later ging het museum 192 Museum heten. En ja, dat was natuurlijk gewijd aan onder andere de Golden Years of Dutch Pop Music en de zeezenders, met name Radio Veronica. Op 31 augustus 2019 was het ook niet 31 augustus 1974 dat Veronica moest sluiten als zeezender? Jawel. Op 31 augustus 2019 heeft het de deuren gesloten. Het grootste gedeelte staat nu in het museum Rock Art in Hoek van Holland. Demus Roussa trouwens, en als je natuurlijk die vrouwelijke stem hoorde, dat was Florence Warner. Die is in 2024 overleden. En ze was vooral bekend doordat ze een aantal tv-commercials inzong. Zoals, ja, in feite mogen we dat niet zeggen natuurlijk, maar Kodak, Pepsi, Burger King. Enfin, noem het allemaal maar op. En ze trad ook op samen met Dan Vogelberg, Kate Winslet en Donovan. Lost in Love dus, dat stond op nummer 2. En op nummer 3, jawel, Late at Night van Maywood. Aaltje en Doetie de Vries, zo heten ze officieel uit Wellingerga. En dat ligt zo'n beetje in het zuidoosten van Sneek. De productie werd gedaan door Pim Koopman, die onder andere bij Kajak had gedrumd en nu een eigen band had samen met Rob Vunderink. En in februari 1980 had hij deze hit.

Frans, en daar komen we natuurlijk nog mee, want dat gebeurde in juli 1980. Teletext, die zag het levenslicht, maar niet alleen teletext, ook het CDA. En de gele post-it velletjes, kent u die nog? Jazeker, die kent u ongetwijfeld nog. En het was ook het ontstaan van de zwarte markt in Beverwijk, allemaal 1980. Dus in dat jaar zitten we. Maar nu gaan we even terug naar juli. En waar praten de Nederlanders het meeste over? Jawel, het weer. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Bagger. Eind juni, begin juli. Regen, regen, regen en nog eens regen. De kranten stonden er vol van. Zondag 6 juli is het prachtig weer, waardoor de stranden overal dan ook nog eens een keer vol liggen. En dus inderdaad een plaatje van het strand vol met mensen. De pret duurt niet lang, want ook de komende week wordt er weer regen voorspeld. De hele zomermaand zou het koel blijven. Pas eind juli wordt de 22 graden gehaald. Vinden we nu eigenlijk al koud natuurlijk, hè? En de Franse president Giscard d'Estaing brengt een werkbezoek aan, van 5 dagen aan de West-Duitsland. Met Karl Karstens, die was president namelijk van West-Duitsland, en bondskanselier Schmidt. Er zal gesproken worden over de rol van Europa in de wereldpolitiek en over de terugtrekking van de Russische troepen uit Afghanistan. En paus Johannes Paulus II is op reis door Latijns-Amerika en heeft een onderhoud gehad met de Madres de la Plaza de Mayo, oftewel de dwaze moeders. Een groep Argentijnse moeders van wie de kinderen verdwenen zijn om politieke redenen. Ook landen als Brazilië en El Salvador doet de paus aan. De populaire paus was de eerste niet-Italiaan sinds 1523. Hij was Pool en werd op 27 april 2014, 9 jaar na zijn overlijden, zalig verklaard. Hij was de opvolger van paus Johannes Paulus I, die maar 33 dagen paus is geweest. En tenslotte, nog steeds zitten 53 gijzelaars vast in de Amerikaanse ambassade. Een deel van hen, die nu al 8 maanden vastzitten, is overgebracht naar andere steden. De Ayatollah Khomeini heeft nu ook de kledingvoorschriften voor vrouwen bekendgemaakt. Iets waar vrouwen het niet mee eens zijn en dus ook hiertegen protesteren. Ook alcohol is taboe. Ja, ik ben bang dat het weinig heeft uitgemaakt, het protesteren. Maar doe maar. We gaan terug naar de LP's, want zoals gezegd, we hebben sowieso 2 hele mooie LP's. De 3e LP van Peter Gabriel en natuurlijk Making Movies van Dire Straits.

Ja, we schieten natuurlijk helemaal door de tijd heen. Want normaal dan gaan we om 19:30 de televisie kijken. Maar goed, het geeft niks. Het is prachtige muziek natuurlijk. Waaronder dit Tunnel of Love van Dire Straits. Afkomstig van Making Movies. En dat voorstukje wat je hoorde, dat was de carouselwals van niemand minder dan Oscar Hammerstein en Rodgers. En die beste man, Richard Rodgers, die hebben dat inderdaad in 1945 gemaakt. En 1956 werd er een film van gemaakt. En daarvoor hoorde je Peter Gabriel met Family Snapshot. Het derde album van Peter Gabriel. Ja, de man die was natuurlijk eigenlijk het beeldbepalend gezicht van Genesis tot 1975. En daarna startte hij een succesvolle solo-carrière. En hij bracht er 4 albums uit die allemaal onder de naam Peter Gabriel werden uitgebracht. Nou, ze hebben later wel een naam gekregen. De eerste album werd bekend onder de naam Car. De tweede, Scratch. De derde, Melt. En dat was dus deze. En de vierde, Security. Zoals gezegd, deze keer Peter Gabriel. Met onder andere ook kreeg hij toch hulp van onder andere Kate Bush en Steve Littlewhite. Die trouwens ook het album produceren. We gaan naar de televisie, want daar was toch het een en het ander wel aan de hand. Ik heb eens even gekeken naar het programma. En ik moet heel eerlijk zeggen, je hebt mensen die natuurlijk voetbal verschrikkelijk vinden. Die totaal geen voetballiefhebber zijn. Die dan gewoon of een film opzetten. Of ze kunnen nog terecht bij de detectives. Nou, dan had je het in 1980 zwaar hoor, als je geen sportliefhebber was. Want op Nederland 1 was er alleen maar sport, sport en nog eens sport. Tussendoor Worzelgummetje en Dirk van Haverskerken. Ik moet nog eens even opzoeken wat het allemaal precies is. Maar de televisie begon trouwens ook om 18:00 s'avonds. En dan begon het met nieuws voor slechthorenden. En op Nederland 2 dan denk je bij jezelf, nou, laten we dan naar Nederland 2 gaan. Helaas, helaas, helaas. Daar had je Studiosport Extra met tennis op Wimbledon. De Tour de France natuurlijk. En daarna kwam een aantal programma's van NCRV. Zo Vader, Zo Zoon en James Herriot. En als je dan actualiteiten wou zien, dan moest je naar Hier en Nu. Uiteindelijk was zo'n beetje om 22:50 was de televisie afgelopen. Het laatste programma was Kerkpad 1980. Daarom heb ik maar gekozen dit keer voor een film. En een van de films die aardig is, is het tweede deel van Superman. Het is een vervolg op het eerste deel natuurlijk. Die kwam uit 1978. En Superman 2 is natuurlijk ook weer met de schurk Gene Hackman. Hoe kan het ook anders? En Christopher Reeve die de rol van Superman speelde. De muziek is natuurlijk van John Williams samen met Ken Thorne. Die heeft trouwens ook muziek geschreven voor de Persuaders. Ken Thorne is overleden in 2014, toen was hij 90 jaar. En Gene Hackman, hij is overleden in februari 2025. Met andere woorden, aandacht nu voor Superman 2.

Ja, een fantastische band was dat. De Meteors, die hadden eigenlijk hun, hun roots hadden ze al liggen bij Elkwin. En dat kwam door Ferdinand Bakker, die de gitaar bespeelde, en Jop Tarenskeen, die drumde. Dit was Together Too Long. Het is helaas nooit een grote hit geworden, maar ik blijf het een fantastische band vinden. In 1980 traden ze inderdaad op en dat deden ze veelvuldig samen met heel veel andere Nederlandse bands zoals Herman Brood en His Wild Romans, Phony and the Hardcore, Vitesse, White Honey, Urban Heroes, The Nits en Grupo Sportivo. En daarvoor natuurlijk Bruce Springsteen met zijn Badlands, afkomstig van het album Darkness on the Edge of Town uit 1978. En hij speelde dat tijdens de River Tour. In Nederland deed hij ook aan op 28 en 29 april 1981. Toen stond hij in Ahoy, Rotterdam. Iets anders dan in 85, 86 ergens in die buurt, toen hij in de Kuip stond. Bruce Springsteen dus. Ik kijk op mijn klokje, ja, ik schiet er helemaal doorheen. Ik probeer natuurlijk alle muziek in één uurtje te proppen, maar helaas, dat gaat niet. Dus de gebeurtenissen, een heel klein beetje nog. De beeldplaat, die rukt op. Kent u hem nog? De verkoop van de kleurentelevisie stagneert, de videorecorder rukt op en nu krijgen wij dus de beeldplaat. De plaat ziet eruit als een LP, maar bevat naast geluid ook beeld en natuurlijk ook geluid. En het moet worden afgespeeld met een beeld platenspeler die met een kabeltje verbonden is met de kleurentelevisie. Net zoals bij de video is er niet één systeem, maar er zijn wel 10 verschillende. Pioneer is de eerste die zo'n apparaat op de markt brengt voor 1500 gulden. Dus laat maar zeggen een kleine 700 euro. Het is geen succes geworden. En op 5 juli komt er op Papendal een eind aan de 6e Paralympics met een staande ovatie van het publiek. Dat nam afscheid van meer dan 2000 sporters die uit 42 landen kwamen. Prinses Margriet en prins Floris die openen de Olympische Spelen voor gehandicapten, maar die naam mocht overigens niet meer worden gebruikt omdat het IOC daartegen bezwaar maakte. Vandaar dus de Paralympics. Ik ga nog één plaat voor je draaien en dat is natuurlijk, eerlijk is eerlijk, 25 jaar terug en dan komen we bij 1955. En een van de hele grote hits was eentje van Mitch Miller en die heette The Yellow Rose of Texas.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, bijna 10:05. Van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 7 juli van het jaar 2026. We zijn bij u tot 12 uur, maar ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan praten over de kunstproeverij die er binnenkort aan zit te komen. Die wordt georganiseerd in Vledder. Annette Kiewiet komt daarover langs. Kopje Cultuur die organiseert wat in de muziekkoepel. En dat is meteen de start van de jubileumviering. Roel van der Zweerden komt daarvoor langs. Tussendoor het lokale nieuws. Maar wij beginnen kopwijzer met een gesprek met wethouder Tilco Gernaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lies.
0: Nou, hebben wij elkaar regelmatig gesproken, maar nog nooit heb ik jou in de functie als wethouder tegenover
1: me
0: gehad.
1: Nee, maar dat zou ook nog maar 3 weken zijn natuurlijk. Hè? Dus dat kan ook bijna niet.
0: Nee. Nou, is het allemaal, dat mag duidelijk zijn, als best een verrassing gekomen. Voor jou, voor je werkgever.
1: Ook voor mij, ja.
0: Ja, ook voor jou, ja. Maar ooit wel eens aan gedacht, los van hoe het nu helemaal gelopen is, hè?
1: Ja, ooit wel eens aan gedacht. 12 jaar geleden voor gevraagd. Toen heel duidelijk gezegd, nee, ik heb geen politieke ervaring niet. Toen is Jacques Wachterveld dat gaan doen.
0: Oh ja, serieus? Toen is het al eens een keertje langsgekomen.
1: Ja, nee, toen ben ik echt gevraagd om kandidaat wethouder te zijn. Heb ik gezegd, nee. Had bovendien mijn functie die ik nu beëindigd heb, had ik 2 jaar en die mensen beloofd echt te werken aan opbouw van een bedrijf in Nederland. Dat is een Belgische bedrijf, is dat men die een nieuwe vestiging geopend hadden in Nederland. Dus dat paste niet. Toen Jacques gezondheidsproblemen kreeg, na 3 jaar ook weer opnieuw natuurlijk ter discussie geweest.
0: Toen is het iemand van buiten de gemeente geworden. Ja.
1: Toen was dat voor 1 jaar. Nou, dat was voor mij absoluut geen basis. Dus ik heb gezegd nee, niet. Toen heeft Douwe Oosterveen dat 1 jaar gedaan. Toen hebben we natuurlijk 8 jaar niet in de coalitie gezeten. Nee. En ja, de verkiezingsuitslag, zeg maar, gaf ons goede hoop. En wij hadden 4 kandidaten. En ik had gezegd, ik wil beslist niet een van de eerste kandidaten zijn. En dan word je toch. En ik krijg er iedere dag meer plezier in.
0: Oh, echt?
1: Echt waar. Ik krijg er iedere dag meer plezier
0: in. Nou, dat is goed om te horen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Maar toch, in die periode, er waren verschillende kandidaten. Die vielen uiteindelijk af. En toen was het aan jou de vraag van, wil je het toch niet gaan doen? Toch nog wat slapeloze nachten van gehad?
1: Geen moment.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, maar ik dacht misschien ook ten opzichte van, nou, die werkgever was nog steeds dezelfde werkgever als die.
1: Nee. Natuurlijk nog steeds dezelfde werkgever. Daar heb ik bijna 15 jaar voor gewerkt. En dat was wel een lastige keuze. Maar uiteindelijk heb ik, we hebben 30 maart hebben dus de verkiezingsuitslag geëvalueerd. Dat doen we als fractie en als bestuur. En iedereen die op de lijst gestaan heeft. Dan komen we bij elkaar en dan evalueren we dat. En toen heb ik zelf aangegeven van, wij hebben een goede kans om in de coalitie te komen. De huidige coalitie was voor mij de meest kansvolle coalitie.
0: En dus eigenlijk had die formateur wel thuis kunnen blijven negen.
1: Nee. Lucie, daar kom je pas achter, zeg maar, dat die informateur, die moet gewoon zorgen, zeg maar, dat er mensen zijn die met elkaar kunnen werken. Die partijprogramma's liggen heel dicht bij elkaar. Zeker op lokaal gebied. Daar zitten nog niet van die extreme uitschieters zitten daarin. Dus dat krijgen we. Maar die mensen moeten met elkaar. En ja, als je dan een ervaren informateur hebt als Kees Bijl, dan gaat dat. Maar het was echt dat ik zei van, we moeten alles op alles doen om nu in de coalitie te komen. We hebben er 8 jaar niet in gezeten. En ik ben iemand, als ik A zeg, zeg ik B. Dus als je zegt, je moet alles op alles zetten om in de coalitie te komen. Maar je wordt dan zelf gezegd van, nou, dan ben jij de kandidaat. Dan moet je het ook doen. Ja. Dus dat is dan voor mij klaar.
0: Nou ja, en per dag wordt het leuker. Dus
1: en het
0: dat
1: wordt
0: gaat
1: voor mij echt, ik vind het elke dag leuker. Ja.
0: En als je even bedenkt van, we gaan er even vanuit dat jullie gewoon de complete periode uitzitten. Tegen die tijd is het voor jou ook het pensioen in zicht, zeg maar. Hè?
1: Nou, mijn pensioengerechtigde leeftijd komt al eerder in zicht. Maar ik heb in het leven geleerd om nooit te zeggen. Dus als ik dan gevraagd word, beslissen we dan. Hè? Ja. Ik zeg altijd, de vraag als dan, beslissen we dan over.
0: Nee, maar normaal gezien, naar een bedrijfsleven ga je dan niet meer terug.
1: Ik heb 40 jaar bedrijfsleven en daar heb ik afgesloten. En ik ga niet weer terug naar het bedrijfsleven. Nee. Dat is een ding dat zeker is. Ja. Maar en of ik ooit nog weer, mocht ik gevraagd worden wat dan de beslissing is, kan ik op dit moment niet overzien.
2: Nee,
1: Eén ding is wel zo, mijn vrouw zegt, het valt me tot nog toe niet tegen.
2: Nou, dat klinkt heel positief.
1: Ja, maar die was natuurlijk ook iemand gewend die vanaf dat hij opstond de laptop opendeed en dat in de bed ging de laptop weer dicht deed. En dus altijd bezig was, of het was politiek, of het was voor het werk, maar er was altijd wat.
2: Ja.
1: En die zegt nu gewoon, het valt mij tot nog toe niet tegen.
2: En aan de andere kant, natuurlijk ben je niet helemaal baas over je complete agenda. Maar voor een deel wel, je kan toch ook wel blokken van, nou, dan wil ik echt gewoon helemaal niks, want...
1: Lucie, ik ben gewend in het leven alles zelf te doen. En ik heb nu een secretaresse die beheert mijn agenda.
2: Ja.
1: Dat is een uitkomst, is dat. Dat moet je gewoon hebben.
2: Hmm.
1: Dus inderdaad, wat jij zegt, heb je een blok dat je zegt van, joh, dan niet. Dan blokken zij dat in de agenda. En is er iets wat tussendoor komt, dan passen zij de agenda aan. Ben je zelf helemaal niet druk mee. Dat is gewoon fantastisch.
2: Nou, het klinkt allemaal hartstikke goed. Toch nog, ik bedacht van de partijen die er zaten. Die zaten er al. Natuurlijk is er voor Pro een andere wethouder gekomen. Maar toch beland je een klein beetje in een lopend trein.
1: Ja.
2: Is dat positief of kan dat ook negatief voelen?
1: Nou, het geluk wat we hebben is dat Melvin heeft dat 4 jaar geleden gehad. Melvin die stapte op een rijdende trein. En Melvin zegt, ik vond het heel prettig om ook de ruimte te krijgen om mijn eigen inbreng te hebben. En dat was het uitgangspunt in de coalitieonderhandelingen toen we begonnen. Dus daarin had iedereen gewoon de ruimte om zijn eigen inbreng te geven. En is het niet een rijdende trein. Kijk, dit jaar, dat zag je aan de beleidsarme perspectiefnota. Dat is elke 4 jaar in het verkiezingsjaar is de PPN... beleidsarm en dan met de verkiezingen of met de begrotingsvergadering maak je de keuze. Dat doen we dit jaar ook. Maar het is niet zo, zeg maar, dat je het gevoel hebt van ja, ik stap nou op een rijdende trein. Ik heb natuurlijk de eerste dagen wel de trein als metafoor gebruikt. Hè? Want de trein rijdt, dat gemeentelijke apparaat is een trein en die trein die is in beweging. Maar je hebt daarin wel je eigen invloed. Dus ik heb na 1 dag zei ik van, dus dat was die eerste de maandag, want de donderdag kom je dan op het gemeentehuis. Woensdagavond was de installatie, donderdag kom je op het gemeentehuis. Nou, dan heb je natuurlijk, je krijgt je telefoon, je krijgt een laptop. Nou, dat functioneert natuurlijk niet zoals dat is. Dus je gaat, ze laten je het hele gemeentehuis zien. En dan moet je 1 ding onthouden. Als je bij ICT bent, dan moet je kamer 116 hebben. En verder hoef je niet te weten, want het maakt niet uit waar je staat in dat gemeentehuis. Je hebt toch geen idee waar je staat. Of je nou aan de noord, de oost of de zuidvleugel staat, het maakt niks uit, want het is een driehoek en dat lijkt op elkaar. En je hebt geen idee waar je staat, dus je moet naar die nummertjes kijken. Dus heb ik iets met de telefoon, moet ik naar 116.
2: Ja.
1: En dat gaat wel veranderen natuurlijk. Ik liep met iemand de eerste maandag de trap op. Die ging linksaf, ik ging er maar achteraan. Maar die zei, ja, u kunt nou beter rechtsaf gaan. Nou, dat heb ik maar gedaan.
2: Ja,
1: en toen kwam ik ook op de plek waar ik zijn moest. Maar dan heb je gewoon... De bovenste vleugel, die kende ik natuurlijk helemaal. De benedenvleugel kende
2: als raadslid al.
1: Als raadslid, want daar vergaderen natuurlijk de fracties. Ja. En beneden de raadzaal en het atrium en alles, dat ken je ook. Maar verder van dat hele gemeentehuis ken je niks. En als je dan zo'n driehoek hebt, zeg maar, ja, je hebt geen idee aan welke kant dat je zit.
2: En toch, die weg die gaan jullie als wethouders heel snel vinden.
1: Ja.
2: Want die ambtenaren, daar heb je nu wel veel meer contact mee, neem ik aan.
1: Tuurlijk. Kijk, ik heb voordat ik... want ik heb nog 12 jaar, heb ik eerst als burgerraadslid, later als raadslid deel uitgemaakt van de raad. Daarvoor had ik 15 jaar ervaring in het plaatselijk belang van de wijkvereniging De Middenweg. En dan heb je ook best wel veel met ambtenaren te maken. Maar dan heb je meer met uitvoerende ambtenaren te maken. En nu krijg je ook met allerlei beleidsambtenaren krijg je te maken. En het prachtige is, ze komen allemaal bij je langs. Dus je hoeft ze niet op te zoeken. Je hebt maandags heb je portefeuille overlegd. Dat is tik, tik, tik. Dat is achter elkaar doorgaat dat. En dat kan 2, 2,5 uur kan dat duren. Dat wordt er ingeroosterd. En alle mutaties en alles wat ze met jou bespreken. En ze komen bij jou langs. En er zit een notuliste erbij, die maakt een verslag. Dus dat, perfect geregeld.
2: Nou, het klinkt dat we zelf niks meer hoeven te doen, maar zo is het niet.
1: Zo is het niet. Hè? Maar één ding is zeker. Ik was natuurlijk gewend om overal zelf verslagen naar rapporten van te maken. En dat hoef ik niet meer te doen.
2: Nee.
1: Ik hoef mijn eigen agenda niet te beheren. Dus je kunt je ook richten op de inhoud. En daar ben je uiteindelijk wethouder voor. Hè? Je moet je richten op de inhoud. Je moet met ambtenaren moet je beleidskeuzes overwegen. Wat is het gevolg als we linksaf gaan? Wat is het gevolg als we rechtsaf gaan? Of gaan we gewoon voor de veilige weg kiezen midden tussendoor? Of is dat misschien wel de beste keuze? Daar heb je de tijd voor. Daar kun je op richten. En je moet natuurlijk ontzettend veel stukken moet je lezen. En zeker in een beginperiode. Dus ik heb al een tas vol mee voor de vakantie, zeg maar, waar ik mee in wil lezen.
2: Inhoud gaan we zo even verder over praten. We gaan even onderbreken met een stukje muziek.

0: praten met wethouder Tilco Gernaert. We hebben het al even over gehad van hoe het allemaal zo gekomen is en hoe het bevalt. Nou, het bevalt goed, hoorden we, dus dat is heel goed om te horen. Thuisfront bevalt het ook goed. Of laten we zo zeggen, het valt me niet tegen. Dat is een beetje, nou, eigenlijk wel goed.
1: Positief nieuws.
0: Ja, positief nieuws, ja. De portefeuille van de wethouder. Zelf nog enig inbreng in gehad? Of lag er iets klaar waarvan je zei van, nou, dat is eigenlijk wel prima?
1: Nee, wij hebben heel open gesproken over de portefeuilles. Waarbij ik natuurlijk ook wel wist van van de andere wethouders wat hun voorkeuren waren. Ja. Nou ja, als je de krant gelezen had, dan voordat ik gevraagd ben welke portefeuille, dan stond er natuurlijk al duidelijk dat ik beoogd was voor financiën.
0: Financiën.
1: En uiteindelijk heb... ik was als eerste dat ze tegen mij zeiden, hoe kijk jij tegen de portefeuilles aan? En ik heb gezegd, nou, we hebben woningbouw, economie, sociaal domein en financiën. Dat zijn de vier grote portefeuilles. Dus daar moeten we er allemaal één van hebben. Nou, ik heb ook tegen Melvin gezegd, Melvin, een andere kapitein op een schip zetten gaat het schip niet sneller van varen. Dus woningbouw is bij alle partijen prioriteit nummer 1. Jij hebt daar 4 jaar in opgebouwd en je contacten in. Ik vind het een hele mooie portefeuille, maar ik vind, jij moet dat gaan doen, want jij hebt daarin je contacten. En als we daarin iets willen versnellen, zeg maar, dan wordt het niet sneller dan andere kapiteinen.
0: Anders gooi je een aantal jaren eigenlijk weer weg.
1: Ik weet niet of je daarin een aantal jaren weggooit, want je hebt natuurlijk je ambtelijk apparaat daar wel achter, die dus al die onderhandelingen en ondersteuning doen. Maar het gaat er niet sneller van, dus dat moet je blijven. Nou, Steven was natuurlijk echt gericht op het sociaal domein. Mirjam op economie en uiteindelijk financiën. Hoewel bedrijfsfinanciën totaal anders is dan gemeentefinanciën, heb ik best wel iets met financiën. Heb ik gewoon gezegd, ik ga die portefeuille financiën doen. Toen waren de 4 grootste portefeuilles verdeeld. Nou, dan komen alle andere portefeuilles voorbij. En ik denk dat we kunnen zeggen dat dat heel soepel gegaan is en ook heel snel gegaan is. En dat iedereen zich daarin vinden kan in de portefeuilles.
0: En wat zit er verder nog in jouw portefeuille?
1: Nou, ik heb vitaal platteland. Dus dat is het hele buitengebied. Ik heb openbare ruimte. Nou, dat is natuurlijk iets waar ik jaar in jaar uit gewerkt heb op de mechanisatiekant. Dus de tractoren, de maaimachines. Alle apparatuur wat ingezet wordt in de openbare ruimte, daar mm-hmm. heb ik kennis van. Dus mm-hmm. dat was natuurlijk echt mijn ding. En dan heb ik mobiliteit. Ook wel een mooie portefeuille. Water. Nou, ik heb 4 jaar in het algemeen bestuur van het waterschap gezeten. Dus ja. Ook best wel.
0: Als ik dit zo opnoem, denk ik, heb jou in al die functies ook langs zien komen hier bij lokale omroep.
1: Eigenlijk wel, Lucie. Ja. Dus ja, ik vind het een heerlijke portefeuille. Ja, ja, ik ben daar enthousiast over. Ja.
0: Voor het allemaal van start ging, want een deel is hetzelfde als de portefeuille van Marcel Scheringa, hem nog eens opgebeld van hoe is het bevallen de afgelopen jaren met de portefeuille financiën. Want Marcel, het was ook niet zijn core business voor de tijd, zeg maar.
1: Nee, dat was Marcel zijn core business niet. En ik denk dat het na een raadsvergadering was dat ik tegen Marcel zei van, Marcel, ik wil wel eens even een uurtje sparren met jou. Ja. Nou, Marcel die keek in de agenda en hij had daar de dag erop had hij daar ruimte voor. Dus ik ben bij Marcel geweest en nou ja, Marcel die heeft gewoon ook een aantal tips gegeven. Ook zorg dat je ook je rustmomenten krijgt. Boek momenten in je agenda in. Dat je dus tijd hebt om je stukken te lezen. Dat niet alles op het laatste moment moet. Dat je er nog een vraag over kunt stellen. Dus, en ook ten aanzien van financiën.

0: Momenten krijgt, boek momenten in je agenda in. Dat je dus tijd hebt om je stukken te lezen. Dat niet alles op het laatste moment moet. Dat je er nog een vraag over kunt stellen. Dus, en ook ten aanzien van financiën hebben we erover gesproken. Nou ja, we hebben natuurlijk een hele mooie reservepositie, heeft het vorige college achtergelaten. Dat heb ik afgelopen dinsdag ook
1: gezegd. Ja, het begin is niet verkeerd.
0: En bij de inwonersweghaal, dat is 9 miljoen. Dus dat trekken we er dan vanaf. Nou, en dan krijg je nog een paar posten komen erbij. En dan zeg je, nou, dat is de algemene uitkering is dat. Maar dan heb je natuurlijk nog allerlei posten meer. Hè, want onze begroting is groter. Dus, maar zo kijkt het Rijk ernaar. Nou, en dat was voor mij natuurlijk, ja, daar moet je toch wel een inzicht hebben. Want er is bij geen enkel bedrijf dat het Rijk zegt van, ah ja, jullie hebben 20 mensen en jullie hebben zoveel auto's, jullie hebben zoveel bedrijfsplannen, dus jullie zijn ongeveer die zak geld nodig.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, die moet je dus echt

0: verwachting de komende 4 jaar?
1: Wat wordt de grootste uitdaging? Nou, ik denk een van de grote uitdagingen, en elke wethouder zal een uitdaging hebben, maar ik denk wel, dat is de portefeuille Vitaal Platteland. Hè. We hebben natuurlijk vorige week vrijdag hebben we de stikstofbrief van de minister gehad. En om ons platteland leefbaar en vitaal te houden, dat is best wel een uitdaging. Daarnaast denk ik ook dat de openbare ruimte, hè, de raad heeft dat natuurlijk al langer aangegeven, hè, we willen een verbetering van die openbare ruimte zien. Daar is ook in de tijd al eens een keer een calculatie opgemaakt. Hè, dat zou dan, als je van een 6 naar een 6 plus gaat, zou dat ongeveer 1 miljoen kosten.
0: Alleen voor dat plusje?
1: Ja, maar onze openbare ruimte is groot. Hè? En in alle eerlijkheid heb ik van de week ook gezegd. Hè, Jantine Drijfhout zegt, ja, maar onze gemeente is toch niet groter geworden. Hè? We hebben niet een stukje van Friesland, een stukje van Noord-Oostpolder afgepikt, een stukje van Meppel afgepikt. Maar door het aanleggen van nieuwe wijken wordt het gebied wat je intensief moet onderhouden wel groter. Dus ja, daar moet je natuurlijk wel op anticiperen. En dat betekent dus toch gewoon dat je of in je werkwijze moet gaan kijken hoe kunnen we met dezelfde mensen hetzelfde een grotere oppervlakte doen. Of dat er een uitbreiding moet komen, of dat je naar inhuur gaat. Nou, we hebben de Noordwestgroep natuurlijk. Hè, dat zijn onze inwoners, daar hebben we een verantwoording voor. Ja. Dus daar is een contract mee voor de openbare ruimte. Op dit moment is de openbare ruimte natuurlijk niet wat je qua beeldkwaliteit wat we afgesproken hebben. Maar daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het is natuurlijk vochtig en het is ontzettend warm. En bij mij in de tuin vliegt het onkruid ook omhoog. Dus ja, je zult elk jaar wel eens een moment hebben. Daarbij hebben we natuurlijk ook afgesproken dat we geen chemische middelen meer gebruiken in de openbare ruimte. Dus de tolerantie van de inwoner moet ook anders worden. Hè? Dat er hier ergens een keer een bloemetje staat. Ja, de een noemt het onkruid, maar ik zeg altijd, onkruid is geen plantje. Er is geen enkel plantje wat we onkruid noemen. Hè? Een aardappel in een bietenperceel wordt daar verwijderd, omdat het gezien wordt als je staat op de verkeerde plaats. Hè? Ja. Ik zeg ook altijd, onkruid is een plantje dat staat op de verkeerde plaats. Dat groeit tussen twee stenen. Maar het plantje onkruid bestaat niet.
0: Nou, die zaken dus druk mee aan de gang. Inderdaad, grootste uitdagingen, stikstofplannen. Nou ja, als laatste wordt zeker nog niet over gezegd.
1: Grens van 500 meter, zeg maar, dat is echt een hele uitdaging. En wat gaat dat betekenen voor Steenwijker Land? Ja. Met een natuurgebied, stikstofgevoelige natuur. Waar afgelopen zaterdag natuurlijk de minister voor geweest is, die een versnelling natuuraanpak wil en daar ook 6 miljoen voor gegeven heeft voor het gebied de Weerhebben. Dus voor de graven van Petgaard, de graven van Sloten. Nou, een van de dat is echt belangrijk, want daarmee kunnen we natuurlijk ook de zomermaai, het maaisel uit het gebied halen. En dan kunnen we die rietbranden ook heel sterk verminderen natuurlijk.
0: Inderdaad, dat wordt een grote uitdaging. Tuurlijk ga je als gemeente daarmee bezig en bemoeien je ermee. Alleen uiteindelijk heb je daar niet het laatste woord over en moet je uitvoeren wat eruit komt. Maar goed, wat eruit komt, dat weten we nog steeds niet natuurlijk. Hè? Want het moet nog wel.
1: Het is rijksbeleid wat de provincie uiteindelijk weer uit moet voeren. Ja.
0: We blijven het op de voet volgen. Bedankt voor de komst. Succes. Maar in de tussentijd spreken we elkaar ongetwijfeld weer. Nu nog, is het nu al vakantie?
1: Nee, we hebben aanstaande dinsdag nog een college.
0: Ja, en daarna.
1: En daarna, dat was de laatste week van het college. Ja, ja.
0: Okay. Nou, geniet ervan dan.
1: Dankjewel.

0: actualiteit uit de regio.
1: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Er wordt druk aan de A32 gewerkt. De snelweg heeft al beperkingen tussen Steenwijk en Wolfga. Maar de snelweg gaat, gaat enkele nachten ook volledig dicht. Zo is de A32 in de nacht van 6 op 7 juli dicht tussen Steenwijk Noord en Steenwijk. En in de dag daarna het traject tussen Steenwijk en Haalften. Een week later gaat het traject richting vanuit Meppel richting Steenwijk 's nachts dicht. De Groene Wensboot uit Ossezeel heeft een cheque van 1500 euro gekregen van de Univee Stichting voor Elkaar. Zij hebben de cheque gekregen na een bezoek aan het Fondsenfestival Overijssel. Van dit bedrag hebben ze inmiddels nieuwe stoffering laten plaatsen voor de zeethoek in de boot. In het Stadsmuseum Vollenhoven is er van de zomer een bijzondere expositie met de titel Corso en de VVVV, vroeger en nu. De tentoonstelling laat zien hoe het Corso zich heeft ontwikkeld. De tentoonstelling is niet alleen interessant voor Corso-liefhebbers, maar ook voor de inwoners en bezoekers die meer over de traditie in Vollenhoven willen weten. De expositie is te zien tot eind augustus in het Stadsmuseum. Gemeente West-Stellingwerf heeft nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni zijn zij geïnstalleerd. Wethouders Tom Hartog van West-Stellingwerfs Belang, Roelof Teunhoen van de VVD, Marcel Bos van het CDA en Heidi den Hertig van de SDW PvdA vormen samen met waarnemend burgemeester Stineke de Graaf het college van burgemeester en wethouders. En dit was het lokale nieuws.
0: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ja.
1: Ja, sorry Herman, ik was nog even aan het kletsen. Maar goedemorgen. En Kimberly, heb het overgenomen van Lucy vanochtend. En ik zit tegenover Roel van der Zweerde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En we zijn in principe nog een beetje vroeg voor kopjecultuur.
2: Ja,
1: maar...
2: Nou,
1: maar
2: aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Vandaag starten we eigenlijk kopjecultuur al af. Wij hebben vanmiddag in Park Ramsoerte het eerste optreden namens kopjecultuur. Want ja, we bestaan 25 jaar en we zeggen dan wie jarig is, die trakteert. En we trakteren dus vanmiddag Steenwijk op een gratis concert van een Amerikaanse band die hun Europese tour vandaag begint in Steenwijk.
1: Dus zij starten Europese tour in de muziekkoepel
2: in het park.
1: Ja.
2: Het is de band Electrical Youth. Het is een band die allemaal bestaat uit jonge artiesten die zeg maar ervaring op moeten gaan doen. Zodat ze later in grote Broadway musicals en dergelijke hun weg kunnen vinden. En om dat te doen is er een uitwisseling met de Meander Big Band. Die al een paar keer in Amerika is geweest. En nou vroegen zij van, goh, kunnen we ook niet eens een keer naar Nederland komen? Want we komen altijd wel in Duitsland en België in Engeland, maar we willen eigenlijk wel een keer in Nederland. Dus we hebben vanmiddag een primeur.
1: Heel bijzonder.
2: Ja.
1: En dat dus in juli.
2: Ja. Ja, het is wat anders, hè? Dan kopjecultuur in de eerste weekend van september. Maar ja, goed, net wat ik zei, we bestaan 25 jaar. En we hebben sowieso ook in september echt een heel bijzonder programma. Waarbij we echt laten zien dat we 25 jaar nog steeds live en kicking zijn.
1: Ik hoop nog 25 jaar, of misschien wel 125 jaar.
2: Maar... Als het aan mij ligt wel.
1: Ja, zeker. Want 25 jaar kopjecultuur. En eigenlijk trappen jullie dus nu, vandaag, voor het publiek af.
2: Ja.
1: Nou, maar jullie zijn natuurlijk al vorig jaar weer begonnen met de opzet van nu.
2: Ja. Ik ben natuurlijk programmeur van het festival. En als ik kijk, bij mij is het zeg maar meestal de maand oktober. Doe ik eventjes niks. Want dan hebben we alle nasleep nog een beetje gehad van de vorige editie. Maar vanaf oktober ben ik alweer wekelijks druk bezig om te kijken van welke artiesten gaan we dit jaar weer naar Steenwijk halen. En ik denk dat dat dit jaar ook weer echt wel weer gelukt is.
1: En was dan ook het idee om Electric Youth in september te programmeren? Nee. En zeiden ze, we kunnen alleen in juli?
2: Nee. Dit is echt op ons pad gekomen. En ze gaven wel aan van, jongens, we zijn in juli zijn we in Nederland. Ik zei, nou, toen heb ik het bij ons voorgelegd van, jongens, maar het is natuurlijk hartstikke leuk om nu alvast even een keer iets van kopjecultuur te doen. En op die manier gaan we dat dus nu neerzetten.
1: En hoe laat begint het vandaag?
2: Vanmiddag om 3:00.
1: En iedereen is welkom?
2: Iedereen is welkom, net als anders. De traditie van kopjecultuur blijft ook hier gewoon gratis toegankelijk. Vrijheid, blijheid. En we hopen echt dat er heel veel mensen gaan komen.
1: En dan hebben we het over youth, dus jongeren.
2: Ja.
1: In welke leeftijdscategorie ongeveer?
2: Ze zitten in de leeftijdscategorie 18 tot 24. En ze hebben er een professionele band bij. Dus dat zijn echt... Want ze komen uit Boston, Amerika. En er zitten aan zij doen zeg maar de dans en de vocals. Maar de band die erachter staat, dat zijn allemaal routiniers die echt hun sporen al verdiend hebben. Er zit zelfs een pianist bij die in het verleden nog met B.B. King gespeeld heeft. Dus er komt echt een stuk kwaliteit naar Nederland.
1: En dat is natuurlijk een supermooie aftrap. En komt er nog meer aan tot september?
2: Maar daar ga ik nou nog even niks van vertellen. Nee, dat is onzin.
1: Ik wil de primeur, hè?
2: Ja. Nou, die heb je al. Maar deze heb je de primeur al gekregen. Maar daarnaast, we gaan ook, omdat we dit jaar 25 jaar bestaan, een festivalkrant uitbrengen. Waarbij we gewoon terugblikken naar 25 jaar kopje cultuur. Dat wordt een speciale oplage die eigenlijk door heel Steenwijk en Land heen gaat. Dus ja, daar zijn we echt al heel druk mee geweest. En dat wordt ook echt heel leuk. En daarnaast hebben we gewoon in september echt een paar hele mooie optredens. We krijgen, dat kan ik je dan al wel vast verklappen, want dat is vorige week pas eigenlijk rondgekomen. We gaan de Steenwijker Toren op een andere manier in de aandacht zetten. Oftewel, we gaan dansers op de zijkant van de Steenwijker Toren krijgen.
1: Dat is echt heel tof.
2: Dat is heel gaaf. En dat is, daar hebben we echt te danken aan Cornelis Kaps. Die van ons, dat is echt onze hoofdsponsor. Maar die heeft dit jaar gezegd van wij bestaan 90, jullie 25 jaar. Dus we verdubbelen voor één keer onze bijdrage. En zeg maar, dan wil ik ook iets bijzonders hebben. Nou, dit gaat echt bijzonders worden. Het wordt op de vrijdagavond, de zaterdagmiddag en de zaterdagavond. En dan hangen dus mensen aan de touwen.
1: Ik wou net zeggen, hangend aan touwen, ja, dansend dan, aan de toren. Zo.
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, nog nooit eerder gedaan.
2: Nee, dat gaat voorlopig ook niet weer gebeuren. Want het is echt wel een hele bijzondere act. Ze doen dat ook niet overal. Maar met de gesprekken met de gemeente... Hebben we eigenlijk toch voor elkaar gekregen dat we dat kunnen gaan doen.
1: Wat super tof.
2: Ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Want het was best wel lastig om die mensen hier naartoe te krijgen. Het is een club mensen die eigenlijk over de hele wereld reist.
1: Dat is Steenwijk eigenlijk ook maar een heel klein plekje op een wereldkaart, hè?
2: Dan wel, ja. Maar goed, ik hoop dat we het om kunnen draaien. Dat we Steenwijk op de wereldkaart kunnen zetten op deze manier.
1: Ja, heel tof. En ook de avond van de filmmuziek.
2: Ja, avond van de filmmuziek wordt ook spectaculairder dan anders.
1: Daarop elk jaar komt er wel weer een beetje bij, hè?
2: Ja, maar dit jaar gaan we echt uitpakken. Dit is nogmaals, we hebben natuurlijk 25-jarig jubileum. En dat heeft er geresulteerd in dat we ook heel veel extra sponsors hebben gekregen. Al de sponsors die we hebben, wat extra's hebben gedaan. Dus we gaan mede dankzij Albert-Jan Vos van Luxor. Naast dat wij muziek hebben, beelden hebben, gaan we dit jaar ook een stuntteam krijgen. Dus het wordt echt groots.
1: Wat tof.
2: En dan zijn we natuurlijk nog bezig met onze eigen productie Paradijsvogels van West. Nou, daar is de kaartverkoop van begonnen. Dat loopt eigenlijk echt heel goed. En ook dat wordt echt een heel mooi stuk.
1: Ja.
2: En niet alleen van de mensen uit Steenwijk, maar ook zeker van buiten Steenwijk.
1: Jullie zijn mooi bezig.
2: Ja.
1: En waar kunnen we alle informatie vinden? Nu tot in de loop.
2: Bij ons op de website staat het hele programma. Dat is nog, zoals dat dan in netjes Nederlands zeggen, under construction. Dus elke dag komt er nog wel weer wat nieuws bij. We hebben ook een eigen festival-app. En dat raad ik de mensen aan om die wel te downloaden. Dat kan ook gewoon op de website, word je daar helemaal naartoe geleid. Want het is altijd in de loop tot de uitvoering. Veranderen nog wat dingen. En daar is gewoon de actuele stand van zaken.
1: Top. En voor nog een keer vanmiddag?
2: Om 3 uur in het park en de muziekkoepel. Electric Youth. En het is echt de moeite waard.
1: Dankjewel. En een hele fijne dag.
2: Dankjewel.

0: lekker man.
1: Nee? Van mij hoeven jullie zeker de koptelefoon niet op.
2: Oh, oké. Okay.
1: Kijk, ik doe het omdat mensen, heel veel mensen weten het niet, maar achter het glas hier zit een technicus. En af en toe, als hij het ergens niet mee eens is, begint hij heel hard te schreeuwen.
0: Dat is handig.
1: En daarom heb ik een koptelefoon op. Maar okay, niet het, voor jullie hoeft het zeker niet. Want ik zit tegenover Annette en Roelien. Kiewiet. Dit is makkelijk. Over de kunstproeverij in Vledder. En goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En al een stukje gereden dus vanochtend om hier te komen.
2: Klein eindje.
1: Klein eindje. Klein eindje. Zo, ik vind het wel een mooi stukje.
2: Zeker weten.
1: Want we gaan het hebben over de kunstproeverij in Vledder. En wat is de kunstproeverij?
2: De kunstproeverij is een kunstmarkt. En die bestaat nu sinds 2009. Dus we zijn al heel lang bezig. En er staan allemaal kunstenaars met allemaal eigenlijk eigen gemaakte kunst. Dat is wel een. Dat moet gewoon. Ze moeten het allemaal zelf maken, dus niet inkoop. En die komen allemaal samen op het Les Stationplein in Vledder.
1: Dus daar, al sinds 2009?
2: 2009, ja.
1: Wauw.
2: Ja, al heel lang.
1: En ook allemaal lokale kunst?
2: Nee, het komt overal vandaan. Dat is ontzettend leuk. Je krijgt steeds meer bekendheid, hè? En er komen steeds meer mensen bij. En dat gaat dan via. Zo van, god, ik heb dat gehoord en ik heb dit gehoord. Mogen wij ook? Ja hoor, kom erbij. Gezellig.
1: En wat is voor jullie nou, als jullie daarheen gaan, de kunst waar jullie naar gaan kijken? Aan wat voor kunst kan ik denken? Kunst natuurlijk heel breed.
2: Keramiek, glas, schilderijen.
3: Portret tekenen.
2: Ja, en we hebben in het midden van die kunstmarkt, daar staat dus ook, daar staan kunstenaars die zijn aan het werk. Dat doen we nou voor het derde jaar, hè?
3: Derde jaar.
2: Ja, 3 jaar zijn we daarmee bezig. En dat heeft iemand anders neemt dat op zich, die regelt dat allemaal. En er staat dus een smid bij. En er staat iemand een hoofd na te boetseren en tekenen. Van alles gebeurt daar ook.
1: Dus los van eigenlijk het eindproduct zien en dat kunnen kopen of gewoon kunnen aanschouwen, kun je ook gewoon het proces gaan bekijken.
2: Want
1: kunst maken is nogal wat. En we hadden het net in een voorbespreking kort over, want jij maakt zelf ook kunst.
2: Ik ben glaskunstenaar.
1: Glaskunstenaar.
2: Ja, ik ben met glasfusen ben ik bezig. Na jarenlang te hebben gebeeldhouwd ben ik nou aan het fusen. En dat is ook ontzettend leuk werk.
1: En wat moet ik daarbij bedenken?
2: En je hebt allemaal stukjes gekleurd glas. En je bedenkt een patroon. Ja, je kunt het niet zien natuurlijk. Hè? Dat is een beetje jammer.
1: Volgende keer even meenemen.
2: Ja. En dan kun je, dat ga je een ontwerp maken. Of van bloemen. Of nou ja, noem maar wat je wilt maken. En dat gaat de oven in bij 800 graden. Wordt het verwarmd. En dan gaat het in elkaar smelten. Dus het is wel altijd een plat iets. Maar het is wel
1: heel, het is een soort van, als ik er dan het eindige staat, gloort, een soort van glas in lood zonder het lood. Omdat het dus wat meer aan elkaar gesmolten
2: is.
1: Nee,
2: want glas en lood, dat gaat niet in de oven.
1: Nee, maar qua idee met allemaal kleurtjes zo naast elkaar, waar het licht dan doorheen valt met veel kleur.
2: Ja.
1: Denk ik, zoiets.
2: Met heel veel kleurtjes er allemaal in. Ja, zo ontzettend leuk. Ik heb wel een fotootje natuurlijk.
1: Ja, nu ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig.
2: Ja. Nou, praat er een verder met Roelien.
1: Want Roelien, maak jij ook kunst?
3: Nee, ik maak geen kunst. Ik ben er nu dit jaar voor het eerst bij de groep. Mijn schoonzus was al heel fanatiek daarmee. Die vroeg of ik mee wou. Nou, oké, stap ik erin. Dus we zijn nu met z'n tweeën een beetje bezig om te kijken van, wat kan ik doen en wat ga ik doen?
1: Het is echt prachtig.
2: Ja, dit is dus een foto. Hier is hij nog niet in de oven geweest. Dat is het glas. Dat snijd je dus allemaal.
1: Ja, dus ik zie hier dus nu beeld in, maar allemaal stukken glas die heel mooi in een soort van, ja, het is een bloem, maar het lijkt ook op vuur.
2: Het lijkt op van alles.
1: En het, die, als we iets naar deze camera doen, maar ik heb de camera niet aanstaan, Herman, dus ik heb geen tv-beeld, dan staat hij goed. Dus dit, dat jij gaat, zorgt dat al die stukjes zo groot zijn in deze maat en die leg je dan op elkaar, naast elkaar.
2: Ja, je maakt naar een ontwerp. En dan gaat hij de oven in. Dat is ontzettend leuk werk. Het is altijd heel spannend wat er vooruit komt, hè? Dat is het leuke.
0: Dankjewel, Annette.
2: Graag gedaan, Herman.
3: Oh ja, dat is wel een mooi stuk.
2: Ja, dat is heel leuk. En dat geef ik ook allemaal workshops en zo in. Dus dat is ontzettend leuk om te doen.
1: Ja. En voor Rolien, wat voor kunst spreekt jou nou aan? Als je nou
3: ik vind dit heel mooi. Dit kunstwerk vind ik mooi. En het portret tekenen.
1: Ja, snap ik.
3: Ja.
1: Het is wel knap dat mensen dat kunnen.
3: Ja.
2: Daar hebben we Ankie weer voor staan. Ankie Koopmans. Die uit de blessen. Die zit ook overal natuurlijk. En die komt ook weer bij ons staan. Van het begin af aan.
1: Ja.
2: Leuk hoor.
1: Het is zo knap als mensen van hun passie echt dit kunnen fabriceren. Kijk, ik kom niet verder dan een soort van halve kindertekening. Maar ik doe mijn best.
2: Komt nog wel.
1: Ja, want het is op zondag 26 juli.
2: Ja.
1: Hoe laat begint het?
2: 11 uur. En het is tot 5 uur. Dan is het weer afgelopen. Dat wordt gewoon een dag met heel veel mensen, denk ik. Ontzettend veel bezoekers. En we hebben een heel gezellig stukje muziek erbij. We hebben pas gevonden, het was een zoektocht dit jaar. Maar we hebben een heel gezellig stukje country muziek erbij gevonden. Ja, en verder, het is gewoon komen kijken en beleven. Want er is zoveel te zien.
1: Is het ook voor jeugd leuk?
2: Dan moeten ze wel iets met kunst hebben.
1: Ja.
2: Ja, we hebben vorig jaar hebben we workshopjes gehad voor de jeugd. Maar dat hebben we er dit jaar niet bij, want zij kon niet dit jaar. Dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, nee, maar je moet wel ergens van kunst houden om te komen.
2: Ja. Dat trekt toch weer, dat merk je met elke markt. Elke markt trekt zijn eigen publiek. En dat heb je met de kunstmarkt ook. Want dat zeggen ze ook altijd in de tippen. We zitten dan altijd voor de tippen. En dat zijn de eigenaren ook, Jeroen en Helene. Zo van, je merkt altijd dat een ander publiek is op een kunstmarkt. Dat is heel grappig.
3: Ja. Ja, maar als het mooi weer is, heb je natuurlijk veel fietsers die door het dorp gaan. Dus het is inderdaad dat een mooie plek, hè, dat je even opsteekt.
1: Ja, en een prachtige omgeving ook.
3: Ja, precies.
1: Dat helpt ook al mee. Ja,
2: maar dat is ook zo. En het plekje is dan heel leuk, wat staat bij die kerk natuurlijk. Ja. En met de tippen en het uitzicht. Weet, en, ja. Dat is gewoon hartstikke fijn.
1: Ja, en elk jaar dus een beetje groter?
2: Nou, we hebben inderdaad, dit jaar tik ik dus 40 mensen aan. Alleen met de kramen. En ik heb er 2 foodtruckjes bij nou. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ik wilde eigenlijk nog wel meer. Dus mocht iemand nog willen, dan kunnen ze zich nog geven. Zou ik wel leuk vinden. En dat is er nou voor het eerst ook bij. Dat is ook wel leuk.
1: Maakt het ook alweer wat gezelliger?
2: Ja, in mijn terrasje erbij bijzetten. Dat ze lekker in kunnen zitten en kunnen kijken naar die makers allemaal. Dat richt me dus allemaal zo in dat het gewoon een heel gezellig dag wordt.
1: Heb je nog ruimte voor meer kunstenaars? Best wel vol.
2: Ik zeg altijd van, ik bouw er zo'n stukje bij aan.
3: Ja. Ja. Ja, moeten we weer uitbreiden.
2: Ja, we hebben eigenlijk het hele plein ingericht. Zo met onze kunstenmakers in het midden. En dan hebben we achter de tippen zit een stukje parkeerplaats. En daar maken we nou ook al een stukje gebruik van. Dus wij bouwen zo weer een stukje naar achter.
1: Dus als mensen zich nog aan zouden willen melden, dan kan dat. En waar kunnen mensen informatie vinden?
2: Op de website www.kunstproeverijfledder.nl.
1: Ja. En anders gewoon even googlen. Dan, en dan kunnen ze contact opnemen met jullie.
2: Ik ga over de markt verder allemaal. Ze mogen mij ook bellen. Dat is ook prima.
1: Top. En ook met als je dus een voetdruk hebt, laat het even weten.
2: Ja.
1: Dan wens ik jullie heel veel succes. En ik hoop voor jullie op heel erg mooi weer.
2: Dankjewel.
1: En geen 35 graden bedoel ik daar ook mee. Ga ik afkondigen. En dan was dit alweer het eerste uur van Kopwijzer. Er staat hier zaterdag 7 juli, maar dat gaan we niet doen. Het is zaterdag 4 juli. En ik eindigde met Annette Kiewiet en Rolien Kiewiet over de kunstproeverij in Vledder op 26 juli. Ik sprak Roel van der Sweerde over Kopje Cultuur. En Lucie heeft Tilco Gernaat, onze wethouder, geïnterviewd. Tot straks voor u twee.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.
3: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
4: En wij gaan weer verder met uur 2 van Kopwijzer deze zaterdag in juli. En ik spreek aan het eind van het programma Remco van Lent over Summer Meet, Theehuis het Hunebed. Gerben van der Zwaard over de ondernemerscursus weer in Bewiede is een opname van Dirk. Ik spreek het leger des Heils over de activiteiten. En als het goed is, heb ik Joop Prins aan de telefoon. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Joop Prins.
4: Uit het prachtige Blokzijl.
5: Ja, klopt.
4: Ja, toch even zeggen, hè?
5: Ja, ja, altijd goed.
4: Is het al druk qua toerisme en alles?
5: Ja, dat begint een beetje te komen. Ja, in juli, de scholen zijn nu met vakantie. Bij ons, onze regio, ons deel van de
4: ja, Noord heeft
5: midden.
4: Nu,
5: ja, Noorden is het eigenlijk, ja. En dan begint het te komen. Nog niet topdrukte, maar ja, de kolk ligt s'avonds wel behoorlijk vol.
4: Ja.
5: En de camping.
4: Ja. Veel fietsers?
5: Heel veel fietsers. Ja, als het mooi weer is, dan is het gewoon druk.
4: Ja. Zeker. En jullie zitten in Blokzijl ook zeker niet stil. En dan, letterlijk zitten jullie niet stil. Want de kolkloop komt er weer aan.
5: Ja, volgende week zaterdag, 11 juli. Altijd de tweede zaterdag van juli. Dan gaat hij weer plaatsvinden, ja.
4: Dat ja, klopt. Want ik lees nu tweede zaterdag van juli en hij was altijd op een andere dag.
5: Ja, dat was altijd de eerste zaterdag van augustus. Maar dat was in verband met vakanties en dat er dan ook in onze eigen omgeving heel weinig jeugd deelnam. Hebben we gekozen voor een eerdere datum. En dat pakt ook veel beter uit. Dat doen we nou, ik denk, voor de derde keer. En dat is de reden geweest dat we het verplaatst hebben.
4: Ja, en volgende week zaterdag is het dus weer zover. En welke afstand wordt er gelopen?
5: Eerst voor de kinderen van dat begint met de 500 meter om 6 uur. En dan daarna de 1000 meter voor jongens en meisjes. En daarna de 1500 meter. Dat is van 6 tot 15 jaar. Of 14 jaar. En dat is... Bent u er nog?
4: Ja, ik ben er nog.
5: Ja, oké. Okay. Ja, dat is het jeugdprogramma.
4: Ja, mooi. En daarna komt natuurlijk ook het volwassenprogramma.
5: Ja, dat is de 5500 meter voor dames en heren. En die begint kwart voor zeven. En dan om kwart voor acht de 8 kilometer voor dames en heren.
4: Ja, en waar gaat de route langs? Nou, kan de 500 meter denk ik wel bedenken.
5: Ja, de 500 meter gaat over de Noorderkade en de Groene Straat. Dat is een rondje van 500 meter. Dus voor de jongste jeugd 1 rondje en dan 2 en 3.
4: Ja.
5: Dus dan is er een, dat is voor de jeugd. En dan de 5500 meter, dat gaat ook 1 klein rondje. En dan buitenom over de Knaalweg. Dat is een ronde van 1265 meter. En die wordt er 4 keer gelopen. En een klein rondje, dat is de 5500. En de 8 kilometer, dat is 1 klein rondje en 6 grote ronden.
4: Ja, dus het is wel, het is echt een ronde. Ja, dan zeg je langs de kolk, maar ja, wel langs de kolk.
5: Ja, langs de kolk en buitenom over de Knaalweg. Dat is de grote ronde dan.
4: Ja, en is, die is jullie route uit elk jaar hetzelfde?
5: Ja, die is al 44 keer hetzelfde, ja.
4: Nou ja, wat goed dus, werkt, hoef je natuurlijk niet aan te passen.
5: Ja. Nee, nee, dat werkt heel goed.
4: En kunnen mensen zich nog inschrijven?
5: Jazeker, dat kan nog tot 7 juli. Kun je naar voren inschrijven. En daarna is het ook mogelijk om in het verenigingsgebouw de plaats nog een na-inschrijving te doen. Maar het liefste hebben we voorinschrijving.
4: Ja, dan weet je ook waar je aan toe bent.
5: Voor het, ja. Want sinds voor het derde jaar werken we nu met elektronische tijdwaarneming. En dan is het heel handig dat je van tevoren dat allemaal al in de computer hebt.
4: En wat voor kosten zitten eraan verbonden?
5: De hoofdlopen zijn €9 en de kinderlopen zijn gratis. Dat kost, die kunnen voor niks meedoen.
4: En als je, is het dan nog een andere prijs als je voorinschrijft?
5: Ja, voorinschrijving €9, nainschrijving €10.
4: Ja. Ja. En we zitten natuurlijk op dit moment, ja, ik ga het toch maar even zeggen, in temperaturen af en toe dat je denkt, laat maar. Ik vind gewoon lopen al te warm. Wat gaat er gebeuren als we de temperaturen weer aantikken zoals afgelopen week? Niet afgelopen week, maar
5: je bedoelt dan met die 38 graden.
4: Ja, nou 30 plus vind ik al heftig hoor.
5: Ja. Ja, nou dan gaat het niet door. We hebben een hitteprotocol, dat is verplicht. Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente en dan die eisen dat protocol. En dat hebben we al jaren trouwens. Maar de laatste jaren is dat wel veranderd en aangescherpt.
4: Ja, nee, maar dan is het gewoon jullie website even in de gaten houden. En,
5: ja, absoluut.
4: Ja. Ja, want wat is jullie website?
5: Dat is van FC Blokzijl. FC van de voetbalclub Blokzijl.
4: Ja, en daar kun je ook al digitaal inschrijven?
5: Nou, je moet, wat je het beste kan doen is aantikken van inschrijven.nl. Dat is een landelijke organisatie. En als je daarop aanklikt, dan kom je vanzelf terecht op de site van de voetbalvereniging, FC Blokzijl.
4: Ja.
5: Dus dat werkt perfect. Dat is heel eenvoudig en duidelijk.
4: Ja, ik zie.
5: En na afloop, dan staat uitslagen.nl. Daar kun je dan gelijk, als een wedstrijd afgelopen is, 2 minuten later staat het erop.
4: Dus hoe hard je hebt gelopen?
5: Ja, alles staat er dan op.
4: Dat
5: is een heel systeem waar wij mee werken, met die digitale tijdwaarneming.
4: Dat is in ieder geval een mooi...
5: Ja, dat is een mooi systeem.
4: Ja, mooi systeem.
5: Geweldig.
4: Ja. En ik zat stiekem al op jullie website te kijken. Maar jullie website neemt mensen heel erg mooi mee in hoe je het kan doen.
5: Ja, ja, dat klopt. Nou, we hebben Egbert Vink weer als speaker. Zoals de laatste jaren. Die gaat verslag geven van onze loop.
4: En hoeveel mensen verwachten jullie?
5: Nou, het is meestal rond de 200 de laatste jaren. Dus ja.
4: Ja, mooi voor
5: de inschrijving. Ja, de inschrijvers zijn nu nog wat minder, maar dat heeft ook met die hitte te maken. Mensen die willen eerst, hoe dichter je bij de wedstrijd komt, hoe beter je kan bekijken wat de temperatuur is. Dus, ja.
4: Maar gewoon opgeven. En dan wens ik jullie heel veel succes en ik hoop voor jullie op mooi en passend weer.
5: Ja, dat hopen wij ook. We gaan het zien.
4: Veel succes volgende week zaterdag.
5: Ja, dank u wel. Radio.

0: weinig te doen. En wij gaan verder en ik zit tegenover Willy Rauw en Johan Veldhuis van het Leger des Heils. En Willy Rauw heeft natuurlijk vaker gesproken over heel veel wat er allemaal gebeurt binnen het Leger des Heils. En ook een soort van beloofd dat als er leuke dingen of minder leuke dingen zijn bij het Leger des Heils, dat jullie even contact opnemen. En vandaar dat jullie hier zitten. En we gaan het hebben over de activiteiten die jullie hebben gedaan, die jullie doen en waarom jullie die doen.
1: Klopt.
0: Want jullie zitten niet stil.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, niet echt.
1: Nee. We hebben een heleboel activiteiten aan wat we wel doen. Nou ja, we hebben al een aantal dingen net al voordat de uitzending begon, hebben we al even gepraat. Dat we sowieso de culturele proeverij hebben. We hebben samen eten, we hebben samen lunchen, we hebben handwerken in de winkel. Nou, vergeet ik wat?
2: Nou, we hebben verschillende projecten.
1: Zes stuk
2: zeker.
1: Ja, en we zijn. Klopt.
2: Het eten in de Meentolf.
1: Ja, de samen 40.
2: Eten. Ja. Ja, dus gisteren ook die lunch gezet.
1: Ja, gisteren lunch in de winkel. 15 mensen gegeten bij ons in de winkel.
0: Ja, want ik denk dat heel veel mensen die in Steenwerkerland wonen, het Leger des Heils, kennen van de winkel op het hoekje.
1: Klopt.
0: Ja. En net niet aan de markt, maar wel een soort van aan de markt.
1: Ja. Maar goed, ja, maar daarnaast, we hebben natuurlijk niet alleen het winkeltje, maar daarnaast doen we ook extern in Steenwijk zelf op verschillende plekken. We hebben natuurlijk de inloop op de dinsdagmorgen in gebouw naast. Wat we met meerdere kerken ook wel doen. En wat hebben we nog meer? Schuldhulppreventie zijn we aan het opzetten. Dat mensen heel laagdrempelig bij ons binnen kunnen komen om hulp en advies. Dus dat
0: mooi.
1: Is ook een mooie interval. En wat we ook hebben is, even nadenken of ik dat mooi kan benoemen. Zinloop. Spreekuur. En dat klinkt een beetje raar, maar dat is een soort inloop dat mensen, als ze vragen hebben over zichzelf, over levensproblemen, over geloofsdingen, kunnen mensen binnenvallen.
2: Over de zin des levens, hè?
1: Sorry?
2: De zin des levens.
1: Ja, de zin van het leven.
0: Het gaat over zingeving.
1: Ja, maar ja, geen inloop, maar zinloop. En dan de zet tussen haakjes, zodat mensen laagdrempelig in gesprek kunnen. En daar wordt best gebruik van gemaakt. Ja.
0: Ik ga even een kritische vraag stellen, want als mensen denken, maar het gaat vanuit het geloof. En ik heb daar helemaal niks mee. Nee. Zijn ze dan nog steeds welkom?
1: Altijd.
2: Natuurlijk. Altijd.
1: Kans op kans, altijd. Ja. Ja, joh, nee.
0: Ik kan gewoon even. Nee. Ik gooi hem even op tafel.
1: Nee, absoluut niet.
2: Nee, er wordt niks opgedrongen.
1: Nee.
2: Maar als er een vraag naar is, wordt die wel beantwoord.
0: Ja, want zingeving gaat natuurlijk gewoon over.
1: Gaat verder. Over gaat de verder. Levensvragen die we
2: alles
1: hebben.
2: Alles en iedereen is welkom.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik dacht, ik ga toch even. Ja.
1: Nee, het is niet alleen dat. Nee, juist niet. Ik denk dat het vanuit de relatie gaat en dat je gaat kijken van waar zit mijn probleem? En het kan zijn tot een keer een post die misschien een keer opengemaakt moet worden. Of een rouw of verwerking van bepaalde gevallen die je hebt meegemaakt. Of ontmoetingen die je hebt gehad die heel moeilijk waren. Dat je daar mee in gesprek gaat. En als geloof daarbij komt, is voor ons heel mooi. Maar dat is niet meteen daar ga je niet meteen mee beginnen. Dat is niet de opzet. Nee. Het is wel onze motor, zeggen we altijd. Dat is de kracht waaruit wij werken. Maar niet, daar gaan we niet mee. Direct mee beginnen van, dan moet je dus of dan moet je dit. Nee, zeker niet. Zeker.
2: Ik vraag wel eens aan de mensen van, mag ik met je bidden?
1: Dat kan,
2: En dan wordt het ook gelijk wat rustiger. Dan haal je de druk eraf. Oh, kijk. En er wordt wel naar me omgezien.
1: Precies.
2: Want dat is het belangrijkste. Omzien naar elkaar. Nou, die uitspraak hoor ik heel vaak. Maar dat is ook een moeilijk ding, hè? Maar kijk, als je voor je beeldvorming, als je tussen de 30 en de 90 mensen op de woensdag binnenkrijgt in de winkel, de helft ervan is koffie drinken. Dus dat houdt in een praatje. Nou, dat doe je niet zomaar in de winkel.
0: Nee, zeker niet.
2: Dus we hebben ook echt een paar dingetjes gescheiden. Dat is de kledingwinkel. Ik zeg altijd, ik ben majoor, kletsmajoor. Verder kom ik ook niet. Maar dat is het. Altijd open voor gesprekken.
1: Ja.
2: Het is soms ook wel vermoeiend, maar ik vind het dankbaar werk.
0: Je bent het niet voor niks gaan doen, denk ik.
1: Nee, zeker niet, denk ik.
2: Ja, je moet er ook wel een tik voor hebben.
0: Ja. Ik denk dat wel. Ja, ik snap het wel.
1: Ik geef je ook een tik.
2: Ja, nee.
0: Dat zeggen we ook altijd als je hier medewerker wil worden.
2: Ja,
0: dan moet je ook ergens, moet er ook ergens iets zijn.
1: Precies,
0: waardoor je het leuk vindt.
1: Verlangen om er te zijn voor je medemens.
0: Ja. En goed, we hebben het nu natuurlijk over de winkel. En jullie zijn ook activiteiten aan het doen om eigenlijk de winkel weer wat verder te kunnen brengen.
1: Ja, precies.
0: En, als ik het zo goed zeg.
1: Ja, te restylen. De winkel heeft echt een verfbeurt nodig.
2: Ja, een opknapbeurt nodig.
1: Tenminste aan de binnenkant. En ja, dat zou heel mooi zijn dat we daar wat gelden op een of andere manier binnen zouden kunnen brengen. En daar zijn we ook mee bezig. Dat we ook verschillende activiteiten daarom ook omheen bedenken. Nou, en jij had een hele mooie. Dat was vis. Verkoop, nou, dan laat ik even bij jou, want daar heb je een heel goed idee bij.
2: Ja, goed, om inkomsten te genereren. En dat kun je niet alleen vanwege de kleding. En als je iets wil opknappen aan de winkel, dan moet je zelf ook wel wat doen. Een beetje crowdfunding. Er zijn heel veel klanten bij waar we zeggen van, gooi ook wat in het potje. We hebben al een aardig bedrag bij elkaar. Maar nog niet voldoende om het helemaal op te knappen. En het is leuk, 15 juli gaan wij gewoon op de markt staan. Bij Bakker Bart ervoor. En dan gaan we vis verkopen. Kibbeling. En alleen maar voor het goede doel. En dit goede doel is nou dit keer daar wel gewoon de winkel. Maar we proberen het zoveel mogelijk te promoten. En we proberen over... Ik zet er een grabbelton neer. Is een ranja. Kinderen altijd welkom. En om toch zoveel mogelijk dingetjes te ondernemen.
0: Ja, dus eigenlijk proberen gewoon een visverkoop, kibbeling.
1: Ja, onder andere. Ja.
0: Om geld op te halen voor de winkel.
1: Ja.
2: Ja, en met de vestingsfeesten komen we weer langs. Ja, is leuk.
0: Ja, mooi. Ja. En ook mooi om zichtbaar te worden.
1: Nou, dat
0: en te vertellen wat jullie doen en waar jullie voor staan.
1: Ja, absoluut. Nou ja, we hadden ook het idee om in de winkel zelf een soort kraam op neer te zetten.
2: Een fancy-fair dingetje.
1: In de zomerperiode, omdat mensen daar wat spulletjes kunnen brengen en kopen. Zodat we daar ook gelden mee ophalen. We hebben een sociale kapper. Dat is heel fijn. We hebben een vrijwilliger die dat heeft aangeboden om... toch even af en toe een moment te kiezen in de winkel om te knippen. Voor een sociale prijs. En de inkomsten zijn ook voor ons. Nou, dat is super fijn natuurlijk.
2: Ja, de liefste opgave. Ja. En dan voor donderdagsmorgens.
1: Dus dat mensen kunnen komen.
0: En als mensen denken, joh, ik heb daar wel... Ja, ik snap dat de kapper een luxe is. Als je op bijstandsniveau misschien functioneert. Ja, of rond dat niveau. Of op een andere manier het geld er niet voor hebt.
1: Nee.
0: Dan kun je bij de winkel tijdens openingstijden proberen een afspraak te maken. En te kijken of er ruimte is of plek
1: om
0: is.
1: Om te knippen.
0: Om je voor in ieder geval een beter bedrag.
1: Ja, precies. Een laag bedrag.
0: Laag bedrag te kunnen laten knippen.
2: Ja, net wat je zegt. Het is een luxe. En als je dan voor een tientje geknipt kan worden. Maximaal 2-3 mensen op donderdagochtend. Want de dame komt uit het kappersvak. Maar door een ongeluk kan ze niet veel meer. Maar dit kan ze nog net trekken.
1: Ja,
2: en dan heeft ze zich bereidwillig gesteld voor de winkel.
0: Mooi. En wat komt er nog meer aan?
1: Nou, dat is een heleboel al, hè?
0: Ja.
1: wat ik zei, die kraam die we hebben in de winkel waar constant wordt, waar mensen spulletjes kunnen kopen. Dat is een sociale kapper. En we zullen zeker ook langs bepaalde winkels of bedrijven langs gaan om eventueel te vragen voor een inkomen.
0: Ja.
1: Dat ze ons willen sponsoren op een bepaalde manier.
0: Ja.
1: Dus daar denk ik dat we onze handen wel vol hebben in de zomerperiode. Want we wilden het liefst eigenlijk in oktober, begin oktober, dan de winkel opknappen in die zin.
0: Ja, en anders gewoon mensen, als ze dus vragen hebben over zijn dingen...
1: Kunnen altijd bellen. Laat ze bellen naar mij, dat is altijd goed.
0: Of even naar binnen wandelen.
1: Of even naar binnen
0: lopen. Ik zou zeggen, gewoon even naar binnen wandelen, toch?
1: Even naar binnen lopen. En er staat ook een sponsorpot. Je kan altijd wat geven, dat is altijd goed.
2: Ja, ik hoop het zo als de vlag buiten hangt, is de koningin thuis.
1: Ja, precies. Ja, zo is het.
0: En als mensen willen weten wat jullie nog gaan doen, wat er allemaal aan zit te komen. Jullie doen natuurlijk heel veel. Websites?
1: En Facebook is denk ik wel een belangrijke promotie voor ons. Ja, en de krant. We zetten ook regelmatig stukjes in de krant. Er komt binnenkort ook weer dit artikel wat we doen. Komt ook in de kop, denk ik, van de Brug de kop. Dus dat zou mooi zijn. Dat we heel veel geld binnen kunnen halen. En juist omdat we de ontmoetingsplek zo'n belangrijke plek is. Ook hier in Steenwijk, denk ik.
0: Ja.
1: Er wordt veel gebruik van gemaakt. En mensen komen graag binnen voor een praatje. Ja.
0: Dank jullie wel. En ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier. En ook welkom voor een volgende keer. Om verder toe te lichten wat jullie doen. En wat er nog op de planning staat.
1: Mooi. Dank je wel.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De groene wensboot uit Ossezijl heeft een cheque van €1500 gekregen van Univé Stichting Voor Elkaar. Ze hebben de cheque gekregen na een bezoek aan het Fondsenfestival Overijssel. Van dit bedrag hebben ze inmiddels nieuwe stoffering laten plaatsen voor de zithoek in de boot. In het Stadsmuseum Vollenhoven is er van de zomer een bijzondere expositie met de titel Corso en de VVVV, vroeger en nu. De tentoonstelling laat zien hoe het Corso zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. De tentoonstelling is niet alleen interessant voor Corso-liefhebbers, maar ook voor de inwoners en bezoekers die meer over de traditie in Vollenhoven willen weten. De expositie is nog te zien tot en met eind augustus in het Stadsmuseum. Er wordt druk aan de A32 gewerkt. De snelweg heeft al beperkingen tussen Steenwijk en Wolvega, maar de snelweg gaat ook enkele nachten volledig dicht. Zo is de A32 in de nacht van 6 op 7 juli dicht tussen Steenwijk Noord en Steenwijk. En de volgende nacht gaat het traject tussen Steenwijk en Haalftal dicht. Een week later gaat het traject vanuit Meppel naar Steenwijk enkele nachten dicht. Gemeente West-Hellingwerf heeft nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni zijn zij geïnstalleerd. Wethouders Tom Hartog, Roelof Teun Hoen, Marcel Bos en Heidi Hartig vormen samen met waarnemend burgemeester Stineke de Graaf het college van burgemeester en wethouders. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: vandaag.
1: Goedemorgen, luisteraars. Ik heb aan de andere kant van de telefoon heb ik Gerben van der Zwaard. En dat is de coördinator educatie communicatie van Nationaal Park De Weerhebben en Widden. En we gaan het hebben over de ondernemerscursus. Gerben, goeiedag.
2: Ah, goeiedag.
1: Zeg, hebben de ondernemers nog een cursus nodig bij ons?
2: Ja, dat is een goede vraag. Als het om ondernemen gaat, hebben ze denk ik geen cursus nodig. Maar wat je wel ziet is dat het kennis over het gebied waarin ze ondernemen is altijd van waarde op allerlei manieren. Dus daar helpen we graag een handje bij.
1: En op wat voor manier gaan jullie daarbij helpen aan de ondernemers hier in de Weerhebben en Widden?
2: De cursus Gastvrij in het Landschap, of eigenlijk moet ik zeggen het ondernemersprogramma Gastvrij in het Landschap, neemt eigenlijk recreatieondernemers specifiek mee in het gebied waarin ze ondernemen. Dus er komen allerlei dingen aan bod. De ontstaansgeschiedenis, de landschapskenmerken, de mooie plekjes, de recreatieve mogelijkheden. En op die manier helpen we de ondernemers eigenlijk met wat ze aan hun gasten of aan hun bezoekers kunnen overbrengen. En zijn ze een soort ambassadeurs voor het gebied, het mooie gebied bij ons in de buurt.
1: En hebben jullie al ondernemers die zo'n leuk schildje hebben op de muur?
2: Jazeker, het programma bestaat al bijna 20 jaar. We zijn al volgens mij in 2008 voor het eerst begonnen met het ondernemersprogramma. En door de jaren heen hebben er zo'n 200 ondernemers van ruim 80 bedrijven bij ons meegedraaid. En al die ondernemers die dus al eerder betrokken zijn, zitten ook nog in het ondernemersnetwerk wat erbij hoort. Dus dan doen we één keer per jaar, of even twee keer per jaar, organiseren we iets van een terugkombijeenkomst waar we elkaar kunnen ontmoeten. Gaan we vaak nog of het gebied in, of we hebben een interessante spreker. De cursus bestaat al heel lang.
1: Ja, want ik zie dat er 3500 duurzame ondernemers in Nederland zijn. Dat is niet alleen voor dit gebied natuurlijk.
2: Nee, klopt. Het is een landelijk programma. Het wordt vanuit IVN en de Nationale Parken georganiseerd. En eigenlijk per regio of per gebied wordt er dan een programma op maat gemaakt wat past bij die omgeving en bij dat natuurgebied. Zodat je als ondernemer echt een programma hebt wat bij jou past en bij jouw omgeving past. Maar landelijk wordt het op heel veel plekken gedaan en werkt het supergoed.
1: En als je nu bijvoorbeeld midden in Steenwijk zit als ondernemer, kan je dan ook meedoen met de cursus?
2: Ja, dat kan zeker. Sterker nog, ik denk dat het juist leuk is. Want stel je voor, je hebt een bed and breakfast in Steenwijk. En je hebt de gasten bij het ontbijt zitten en ze vragen aan je van, nou, waar moeten we allemaal naartoe? Dan is het natuurlijk heel leuk als je een paar mooie plekken kunt vertellen waar ze met de fiets naartoe kunnen. Of waar ze, of misschien iets waar als ze gaan varen, dat ze kunnen op een bepaalde plant of een bepaald diersoort kunnen letten. Dus het is juist leuk om dan ook vanuit die plekken die informatie ook te delen met de gasten en de bezoekers.
1: Dus wat jullie eigenlijk de ondernemers leren, is eigenlijk een stukje natuurherkenning hier in de Weerhebben en Widden.
2: Ja, klopt. Dus het gaat veel over het natuurgebied. We weten dat veel bezoekers komen vanwege het Nationaal Park en vanwege de bijzondere natuur bij ons in de buurt. En ook natuurlijk de mooie kernen en het erfgoed en de mooie verhalen die we hebben. En eigenlijk, we hebben een cursusprogramma van 4 avonden en een dag. En elke programma onderdeel gaat eigenlijk over een ander onderwerp. Dus we hebben een avond over flora en fauna inderdaad, maar ook een avond over waarom we eigenlijk een nationaal park zijn en wat dat betekent en wat je daarmee kan. En een avond over meer de ontstaansgeschiedenis van het gebied, hoe het is geworden wat het nu is. En uiteindelijk sluiten we af met een veldexcursie, waarbij we met elkaar het veld ingaan en het gebied ingaan en dan eigenlijk de dingen die in de eerste 4 cursusavonden langskomen eigenlijk allemaal in het echt ook nog eens langs gaan buiten in het gebied.
1: Dus dat ook nog een beetje pionieren bij de cursus. Dat is wel heel mooi natuurlijk en heel fraai.
2: Ja, toch? Ja. Ja, niks zo leuks als in het echt naar buiten.
1: Nee, dat is zeker zo. Hij zegt net, liet je al een beetje vallen van Nationaal Park Weerhebben en Widden. En waarom dat is. Zou je daar aan de luisteraars eens kunnen uitleggen in kort waarom het Nationaal Park Weerhebben en Widden is?
2: Dat kan ik zeker proberen. Zowel de Weerhebben als de Wieden zijn eigenlijk met elkaar een heel uniek type natuurgebied. Grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Dus eigenlijk de unieke kwaliteit van het gebied maakt dat het bijzonder is dat het ook op die manier wordt gewaardeerd. En er is vanuit het landelijke en Europese programma Nationale Parken is het dus ook aangewezen als Nationaal Park. Om eigenlijk te onderstrepen dat we zo'n uniek gebied eigenlijk bij ons in de achtertuin hebben. En binnen het Nationaal Park horen allemaal dingen. Dus er We hebben natuurlijk Staatsbos met natuurmonumenten die de gebieden beheren en ook die eigenaar zijn van het gebied. Maar vanuit het Nationaal Park doen we dus ondernemerscursussen, maar ook scholenprogramma's en dingen voor. We hebben de Jeugd Natuurclub en de Junior Rangers, allerlei dingen om de inwoners van het gebied en de bezoekers van het gebied eigenlijk te betrekken bij de plek waar we allemaal zo trots op zijn. En dat hoort eigenlijk allemaal onder die vlag van het Nationaal Park, omdat het zo'n unieke plek is.
1: Nou, dat is al heel mooi en kortbondig uitgelegd eigenlijk wel. Gastvrij in het landschap, hè, dat is ook zo'n kreet die ik hier zie staan. Dat vraagt mij eigenlijk een beetje, vraag ik me een beetje af, zijn we nog niet gastvrij genoeg?
2: Jawel hoor, dat is zeker niet het probleem. En het gaat meer om de combinatie van dat je dus een gastvrijheidsondernemer of een recreatieondernemer bent in een bepaald gebied. En dat je dus die koppeling maakt tussen wat je met je onderneming doet en wat je je gasten en je bezoekers meegeeft en waar je dat dan doet. En op die manier eigenlijk zowel je gasten en je bezoekers meer kunt bieden, maar ook je onderneming kunt versterken.
1: Nou, dat is wel mooi natuurlijk. En zoals vorig jaar hebben jullie waarschijnlijk ook zo'n cursus gehad. En hoeveel hebben er daaraan meegedaan toen?
2: We hebben vorig jaar geen cursus gedaan, meestal is een cursus om het jaar. En de vorige keer hadden we een kleine 20 deelnemers. En dat is net een fijne groep dat je en verschillende type ondernemers hebt, maar dat je ook echt nog wel met elkaar lekker aan de slag kan en naar buiten kan. In principe hebben we plek voor 25. De eerste aanmeldingen zijn ook al binnen. Dus schroom niet om je aan te melden, zou ik zeggen. Maar dus ja, een klein klas ook al vol is het idee.
1: Oh, dat is ook wel mooi. Hè? Want een grote groep wordt ook wel een beetje rommelig, denk ik. Hè?
2: En ja,
1: zeker hebben we zo'n horde de natuur in gehad.
2: Ja, precies. Moet wel een beetje niet alles verstoren in de natuur.
1: Nee, hartstikke mooi. Heb je nog wat aan toe te voegen, Gerben?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het meest wel verteld heb. Ik denk dat het, wat ik altijd heel leuk vind, is dat we hebben natuurlijk een groot gebied waar zeg maar, de ene onderneemt in Sint-Jans-Klooster, de andere in Ossenzelf, in Steenwijk. En dat het, wat ik heel leuk vind om te merken altijd, is dat uit elke hoek van het gebied komt weer een ander verhaal en een ander perspectief. En dat is ook leuk aan zo'n groep waar je met z'n allen samenkomt. Dat je ook van je mede-ondernemers en je mede-cursisten leer je dan al. En ja, zo pakken we eigenlijk alle aspecten van onze mooie achtertuin met elkaar mee.
1: Ja, dus als ondernemer dan is het ook nog mooi netwerking. En ook even een klein kijkje in de keuken hoe een ander het doet.
2: Ja, precies. We proberen ook een deel van de cursus bij ondernemers op het bedrijf te doen. Zodat je alvast wat ziet. En bij de terugkomst, bij de netwerkdagen, gaan we vaak ook even bij elkaar binnenkijken. Dat is toch altijd leuk, bij iemand naar binnen gluren.
1: Nou, dat is hartstikke mooi zeg. Dan mogen we hiermee afsluiten. Nee, dankjewel voor dit fijne gesprek.
2: Ja, leuk. Dankjewel voor het bellen.

0: Ja, en dat was Douwe Bob. En wij gaan naar het laatste onderwerp van vandaag. En dat is Summer Meet Theehuis, het humane bed met American Cars and Trucks. En ik zit tegenover Remco van Lent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik las dit en ik vroeg het net al. We hebben het over American Cars and Trucks. Met wat voor auto ben je hier?
1: Ik ben hier zelf met een Chevrolet Stationwagen uit 1975. Dat is gewoon ook mijn dagelijkse auto. En het gaat eigenlijk helemaal geweldig.
0: Hoeveel kilometer staat op te tellen?
1: Of het nou 200.000 mijl of 300.000 mijl is, ik heb geen idee. Dan heb je dus richting een 500.000 kilometer of zo.
0: Is ook eigenlijk iets wat dan ook niet meer uitmaakt, denk ik.
1: Nee, die motoren zijn onverslijdbaar en de techniek moet je gewoon zelf bijhouden. En dat is prima te doen.
0: Is het een auto waarmee je ook zegt, ik rij van hier naar Amsterdam heen en weer?
1: Oh, geen enkel probleem.
0: Vind ik knap.
1: Raampje open, armpje uit het raam.
0: En gaan.
1: Goede muziek op. En rustig aan. Die kant op toeren.
0: En wat is dan de goede muziek?
1: Bijpassend bij het jaar van de auto. Een beetje 60er jaren, 70er jaren. Echte muziek zijn ze opgehouden te maken na 1980 zo ongeveer.
0: Ik denk dat er wel meer mensen hier ook bij de lokale omroep zijn met diezelfde mening. Maar daar, ik kijk Herman aan. Niet dat Herman die mening heeft. Maar er zijn hier wel mensen die daar wel in mee kunnen gaan. Maar op zondag 12 juli sta jij, denk ik, met je auto. Daar?
1: Ik sta dan bij het theehuis in Darp. En met mij 200 auto's minimaal. Het is een evenement eigenlijk voor het hele gezin. Het is van de liefhebbers en de eigenaren van Amerikaanse voertuigen, ongeacht het bouwjaar. We hebben een markt erbij met Americana, om het maar zo te noemen. Allemaal wat autogerelateerd Amerikaanse spulletjes, een liveband, een dj. Gewoon een leuke, gezellige dag voor iedereen.
0: Met muziek tot 1980.
1: Ja.
0: Of heb je dat er niet doorgekregen?
1: Nou, misschien dat de band wel wat modernere nummers zal spelen.
0: Maar het idee is gewoon
1: een leuke, gezellige dag,
0: ja,
1: voor iedereen.
0: En dit is nu de tweede editie.
1: Ja, klopt. De tweede editie. Verleden jaar natuurlijk de eerste editie, logischerwijs natuurlijk. Ach, en we denken van, nou, als we 100 auto's krijgen, dan zijn we blij. En ook alles eigenlijk geregeld voor 100 auto's. En het bleef maar komen en het bleef maar komen. Dus, nou ja, lichte paniek natuurlijk.
0: Waar gaan we dat allemaal kwijt?
1: Nou, de plek was er wel, maar en toen kwamen we toch uit op ruim 200 auto's. Iedereen heel erg enthousiast. Dus we hopen dat dit jaar toch wel te gaan verbeteren.
0: Is het hoogtepunt aan auto wat voor jou gaat komen? Wat je nu weet?
1: De mensen hoeven zich niet aan te melden.
0: Dus jij weet
1: dus
0: nog niet
1: we weten
0: komt.
1: Eigenlijk niet wat er komt.
0: De enige eis is Amerikaans.
1: Amerikaans, ja. We weten wel dat de beide auto's van de Flodders komen. Dus zowel de roze Caprice als de nieuwe auto die nou in de nieuwe filmserie wordt gebruikt, die hebben er toegezegd met mooi weer. Nou, het lijkt stralend weer te worden. Ja, en dat is ook voor de mensen natuurlijk leuk om die auto's een keer in het echt te kunnen zien.
0: Dat is toch wel een auto waar ik zelf nog wel een keer in zou willen zitten voor een foto, moet ik zeggen. Dat lijkt me fantastisch.
1: Nou ja, wie weet.
0: En dus allemaal Amerikaanse auto's, maar ook motoren en trucks, gewoon alles.
1: Alles is welkom.
0: Alles is welkom.
1: Behalve die Amerikaanse auto's waar zo'n stekker aan zit, zeg maar. Die mogen wel komen kijken, maar parkeren toch niet echt op het terrein.
0: Ik denk dat we het wel weten. Waar ik aan moet denken. Dan denk ik aan laag, ik denk aan groot, ik denk aan breed.
1: Ja. Zoiets.
0: Is dat toch ongeveer?
1: Ja, wel.
0: En wat maakt voor jou nou die auto's en het Amerikaanse zo bijzonder?
1: Het is ook een beetje de club mensen waar je dan op een gegeven moment toch wel in zit. Voor sommige mensen is het ook echt een levensstijl. Nou ja, voor zover ga ik dan niet. Ik bedoel, ik kleed mij niet in de 70's en of in de 50's. Maar op een gegeven moment is het een gezellige groep. En je hebt dezelfde hobby. En dan we gaan ook heel vaak wel naar andere evenementen toe. Want ieder weekend kan je wat ergens naartoe. En het is een praatje maken, bekenden zien. Gezelligheid. En de een doet het met een autovereniging en de ander doet het misschien met een voetbalvereniging of een biljartclub. En ik heb gekozen voor de auto's.
0: Wanneer heb je je eerste Amerikaanse auto gekocht?
1: Poeh, dat zal rond 1990 zijn geweest. Toen helaas een paar jaar tussendoor geen Amerikaan gereden, maar eigenlijk normaal altijd ook voor dagelijks vervoer, altijd Amerikaans.
0: En als deze nu zou opgeven, wat zou er dan komen?
1: Staat er in principe alweer één klaar.
0: Ja.
1: Ik heb er één op reserve, zeg maar.
0: Ja, nou, dat is dan ook wel leuk met dat soort auto's. En op zondag, dus op zondag 12 juli kunnen mensen komen kijken naar, ik gok jouw auto's. Of auto. En nog 200 andere.
1: Minimaal 200 andere. En het is gratis toegankelijk voor de deelnemers en voor de bezoekers.
0: Hoe laat begint het?
1: We beginnen om 11 uur en we gaan door tot 5 uur.
0: En hapje en een drankje?
1: Alles is aanwezig. Live muziek, DJ. Hapje, drankje. Voor leuke prijzen. We willen het ook voor de mensen natuurlijk wel betaalbaar houden. En ja, dan hopen we wel natuurlijk dat de mensen die komen kijken, dat ze ook wat gebruiken. Want zo sponsoren ze ons ook weer, zodat we volgend jaar het weer kunnen organiseren.
0: Dat is natuurlijk jullie doel. En nou, dan moet ik zeggen, met zo'n succes, gok ik volgend jaar 300 auto's even.
1: Nou, dan hopen we dit jaar eigenlijk al
0: stiekem een beetje op. Maar iedereen is dus gewoon welkom om te komen kijken. Mooie foto's te maken, denk ik.
1: Uiteraard.
0: En er te zijn. En waar is het precies? En kun je een beetje makkelijk parkeren? Want ik gok dat de parkeerplaats daar dus vol staat.
1: Het is bij het theehuis in Darp. Of ja, Darp, de meeste mensen noemen het Havelte. Dus tegenover de Hunnebedden aan de Van Helomaweg. Nummer moet ik je schuldig blijven.
0: Niet te missen als je die kant op rijdt, zou ik zeggen.
1: Het grote veld, de grasvelden zijn voor de Amerikaanse auto's. Verderop is er nog wel parkeermogelijkheid. Maar veel mensen zetten hem ook wel gewoon in de berm.
0: Ja, het adres is Van Halomaweg 47.
1: Oh, okay.
0: Ik heb hem hier. Helomaweg. Ik word verbeterd hier. Daarom heb ik dus de koptelefoon op. Dan kan dat gebeuren. Maar dat is echt zeker niet te missen.
1: Daarom. En we hopen dus op een mooie opkomst.
0: Ja, dat hoop ik ook. En ik hoop voor jullie op mooi weer.
1: De berichten zijn prima.
0: Ja, in ieder geval droog.
1: Bijna te prima.
0: Hopen op gewoon mooi droog weer. En ik wens jullie heel erg veel succes en heel erg veel plezier.
1: Dankjewel.

En dit was het tweede uur van Kopwijzer deze zaterdag 4 juli 2026. Ik sloot af met Remco van Lent over het Summer Meet, Theehuis het Hunibed of Amerikaanse auto's op 12 juli. Dirk sprak Gerben van der Zwaard over de ondernemerscursus weer in Bewieden. Willy Rauw en Johan Veldhuis sloten aan vanuit het Leger des Heils. En ik sprak Joop Prins over de 44ste koolkloop Blokzijl op 11 juli. Vanaf volgende week zijn we in verband met de zomerprogrammering er maar 1 uurtje, dus van 10 tot 11. Zonder camera's en zonder politiek. En ik wens iedereen een mooie zomer. In ieder geval omdat wij naar de zomerprogrammering gaan. En tot ziens.

0: RTV Klos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op Rij.

0: Geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Er was eens, in de buurt van de Miesbos, een scoutingclub alleen voor dames. Verdeeld in allemaal kleine puntentjes. De een nog puntiger als een andere natuurlijk. En in één daarvan slaapt er een blonde, stadse Akeda.
1: Dat ben ik zeker.
0: Ze past alleen nog maar op de venten.
1: Tenten.
0: En de zoon van een eigenaar, Dendier is dokter Hannes. En dan wel in de Akela-lologie.
1: Ja, lekker ding.
0: Maar zij is zover nog niet. Hij heeft er spontaan een liedje van gemaakt. In zeverkennerstaal.
1: Nou, mooi schimmel hoor.
0: En als hij s'avonds voorbij haar tent loopt en hij ziet haar kaars nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in haar sokken.
1: Zo, dat is lekker.
0: En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij een liedje. Verheur.
1: Voor mij?
0: Verheur.
1: Voor mij?

0: school werken.
1: Maar ja, wat doe je eraan, hè?
2: Ja, niks.
1: Bij de scouting gaat het leven gewoon door, hè?
2: Ja.
1: En elk jaar, als de kippen weer gaan leggen, dan schieten haar ogen vuur.
2: Daar snap ik niks van, hoor.
1: Ze wil geen deuzige, maar ze wil een afgestudeerde in de archaeologie.
2: Dus normaal, man.
1: Ja, doe zelf normaal, man. Jongen. Maar met min 4 is het zo goed ook niet te zien.
2: Koud ook, trouwens.
1: En als hij s'avonds voorbij haar tent loopt en hij ziet haar kaars nog branden, dan steekt hij zijn handen diep in haar sokken.
2: Ja, lekker.
1: En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij alweer zijn liedje. Verheug.
2: Voor mij?
1: Verheug.
2: Voor mij?

0: Ach ja, de jaren gingen voorbij.
1: Boeien!
0: En zij werd opper Akela. Ze kwam een keer terug van een cursus linkshandig bootknopen leggen.
1: Ja, goed in, hè.
0: En daar alleen, tussen de tenten, op een bospad, in haar joggingpak.
1: Zo lekker.
2: Het is nou of nooit, vrouwke. Ik ben Hotel de Botel. En daar hebben wij samen een mooi liedje over gemaakt. Of niet, dan, Knee?
0: Daar hebben wij een heel mooi liedje over gemaakt, Johan.
2: Nou, dan zouden wij nog eens gaan zingen dan, of niet?
0: Dan gaan we dat nog één keer doen.
2: Voor jou.
1: Voor mij?
0: Voor jou!
1: Voor mij! Siska dus! Ja!

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Pau. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.